0: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 2 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Jurjen Boekraat met het NOS-journaal. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount kondigde eind februari aan dat het Warner Brothers voor 110 miljard dollar koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. Schoenontwerper Jan Jans is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Om zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jans ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
14: Mag.
15: Wat mag?
14: Je weet wel Mac.
15: Hè?
14: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
16: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
17: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
18: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel.
10: U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
17: Help je mee?
15: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
18: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
19: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
20: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voeding. Supplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
21: De avonden zijn lang. En juist dan ga je nadenken. Over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij AstroTV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 3 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Jurjen Boekraad met het NOS-journaal. Ook in de Verenigde Staten is het WK voetbal inmiddels begonnen. In Los Angeles speelt de VS tegen Paraguay. Bij de Amerikanen staan oud-eredivisie-spelers Dest en Tillman in de basis. De Nederlander Danny Makkely is de scheidsrechter. De wedstrijd is rechtstreeks te zien bij de NOS op NPO1, NOS.nl en de NOS-app. De vrouw die als inspiratie diende voor het Disney-personage Tinkle Bell is overleden. De Amerikaanse Margaret Qualley stond begin jaren 50 als 24-jarige model voor het personage in de animatiefilm Peter Pan. Maandenlang werden haar bewegingen, reacties en gebaren gefilmd. Die beelden gebruikten Disney-tekenaars om het bekende groene elfje te animeren. Qualley, die opgeleid was als danseres, speelde later in allerlei tv-series die buiten de VS weinig bekendheid kregen. Ook had ze een webshop waarin ze Tinkle Bell merchandise verkocht. Margaret Qualley was 97 jaar. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Entertainmentbedrijf Paramount kondigde eind februari aan dat het filmstudio Warner Brothers voor 110 miljard dollar koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. De overname moet in het najaar definitief zijn afgerond. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
8: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
11: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
4: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
12: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
13: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
1: Wij zijn 1 achter.

0: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 4 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Jurjen Boekraad met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden de afgelopen middag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren de flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
11: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
12: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar 7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
13: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yeng.io.
14: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
15: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 5 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met de hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 6 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Jurjen Boekruit met het NOS-journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was vrijdagochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de andere 2 aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela, maar details over wanneer en waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. Het andere duel in groep D tussen Turkije en Australië wordt morgenochtend gespeeld. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Mag.
8: Wat mag?
9: Je weet wel Mac.
8: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 7 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer verder naar mensen onder het puin van het gebouw waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden gistermiddag dat er aanwijzingen waren dat er nog mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de flat ernaast konden vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen was er opvang geregeld in een hotel. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds niet terugkwamen, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen daar zijn aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Het andere duel in de groep D tussen Turkije en Australië is komende ochtend. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. En het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
13: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
14: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook.
15: Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
16: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
17: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
18: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
19: Valdorpelshop.nl.
20: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
21: Valdorpelshop.nl.
1: Wij zijn één Achterhoek.

0: Aanhanger nodig? Bij de Witte Smit Aanhangers kunt u terecht voor verkoop, inruil en verhuur. Of heeft u een aanhanger die gerepareerd moet worden? Dan ben je bij ons aan het goede adres. We verwelkomen u graag op een van onze vestigingen. Of kijk eens op www.wittesmit.nl.
1: Moet je ook nog steeds ieder jaar aan al je vrienden een ander mailadres doorgeven als je weer gewijzigd bent van internetprovider? Neem dan nu je eigen

0: domein. Dan kun je van provider wisselen wat je wil. En toch blijf je altijd via hetzelfde makkelijke e-mailadres te bereiken. Kijk snel op ineenklik.nl en kijk of bijvoorbeeld je achternaam nog te registreren is als domeinnaam. Met meer dan 125 extensies moet dit lukken. Makkelijk en snel. Ineenklik.nl. Een huis kopen of gewoon uw hypotheek goed regelen? Dat is al spannend genoeg. Hypotheekadvies hoeft dat niet te zijn. Bij Huiskamer Hypotheek en Achterhoek krijgt u eerlijk hypotheekadvies. In duidelijke en begrijpelijke taal. We komen gewoon bij u thuis aan de keukentafel. Maak een afspraak voor meer informatie op www.huiskamerhypotheken.nl. Huiskamer Hypotheek en Achterhoek. Persoonlijk, duidelijk, dichtbij. Je eigen domein al vanaf 2,50 ex-BTW per maand. Voor zowel zakelijk als particulier. Makkelijk en snel. In één klik.nl.
1: Jeans Brothers is de kledingwinkel voor iedereen. Bij ons vind je alle maten en lengtes met keuze uit meer dan 100 verschillende modellen. Voor zowel dames als heren. Kom langs en scoor nu je tweede jeans met 20 euro korting. Bezoek ons in Winterswijk en Eibergen of koop online via jeansbrothers.nl. Jeans Brothers, de jeanswinkel van Nederland.
2: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer verder naar mensen onder het puin van het gebouw waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden gistermiddag dat er aanwijzingen waren dat er nog mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de flat ernaast konden vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen was er opvang geregeld in een hotel. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds niet terugkwamen, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen daar zijn aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Het andere duel in de groep D tussen Turkije en Australië is komende ochtend. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. En het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

0: Welkom bij café-restaurant De Domme Aanleg. Een gezellige horecagelegenheid met een gemoedelijke en huiselijke sfeer. Waar al 30 jaar Gerbert en Heidi Smit met veel plezier de liefde voor de horeca en entertainment delen met de rest van de Achterhoek. Kom en beleef de Achterhoekse gastvrijheid zoals deze bedoeld is. Café-restaurant De Domme Aanleg. Goed van eten, gemoedelijke sfeer.
1: Een sfeervol interieur. Het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort. Leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
0: De Domme Aanleg is een zeer geschikte locatie voor uw feesten en partijen. Met ruim 30 verschillende thema's, energieke spelshows en spectaculaire outdoor events is vervelen geen optie meer. Voor meer informatie kijk gerust op dommeaanleg.nl.
2: Ook sportief bezig zijn? Kom dan aquasporten in Zwembad Jaspers in Winterswijk. Aqua Bootcamp, Aqua Spinning, Aqua Joggen en voor de senioren is er Aqua Gym en Aqua Fit. www.zwembad-jaspers.nl.
1: Betting Wonen, ook groot in boksprings en matrassen.
3: Vivante Bosman, het adres voor gordijnen, vloerbedekking, zonwering, wandbekleding en accessoires. U vindt ons in Borculo, Spoorstraat 8. Of kijk op www.vivante.nl/bosman.
2: www.zwembad-jaspers.nl. Ook voor de reguliere zwemles of een spoedcursus leren zwemmen.
4: Al 35 jaar lang is Goudsmit Atelier Elke Reliek in de Achterhoek het adres voor het ontwerpen van trouw- en rouwsieraden. 1-op-1 maken we van uw unieke verhaal een ontwerp. Want geen enkel sieraad is standaard. Kijk voor alle mogelijkheden op elkereliek.nl of kom op afspraak langs in Bredevoort. Tot snel bij Elke Reliek. Het grootste goudsmitatelier van de Achterhoek.
5: Je eigen domeinnaam en website voor €3 per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 8 uur.
6: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
7: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van de Venezolaanse drugskartel Tren de Agua gedood. Dat zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep aan een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Agua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. Het treinbeveiligingssysteem daar is verouderd en aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden. Dat meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, de klompsandaal en de rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt wat regen. Maar vooral in de middag schijnt de zon. Het wordt 15 graden in het noorden en 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
11: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
13: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
14: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
15: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
6: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Een huis kopen of gewoon uw hypotheek goed regelen? Dat is al spannend genoeg. Hypotheekadvies hoeft dat niet te zijn. Bij Huiskamer Hypotheek in Achterhoek krijgt u eerlijk hypotheekadvies. In duidelijke en begrijpelijke taal. We komen gewoon bij u thuis aan de keukentafel. Maak een afspraak voor meer informatie op www.huiskamerhypotheken.nl. Huiskamer Hypotheek in Achterhoek. Persoonlijk, duidelijk, dichtbij.
1: SV Special Trailers BV. Uw specialist op trailer- en bedrijfswagengebied. Ook het adres voor onderhoud en keuringen voor uw wagenpark. SV Special Trailers BV. Voor maatgemaakte trailers en het adres voor bandenservice. www.sv.nl.
2: De Maand Schoonmaakdiensten heeft een uitgebreid aanbod van schoonmaakdiensten voor uw bedrijf. Van het onderhouden van uw vloeren en telescoopbewassing tot het periodiek schoonmaken van uw kantoren. De Maan in Groenlo. Kijk voor meer info op demaanschoonmaakdiensten.nl.
3: Bent u op zoek naar een keuken of badkamer? Welke smaak u ook heeft. Bij Elsinghorst in Winterswijk is alles mogelijk. Bovendien voeren wij de montage van uw badkamer en keuken compleet uit met eigen personeel. De vakmensen van Elsinghorst maken het verschil.
2: De Maan Schoonmaakdiensten zoekt vakkundig facilitair personeel. Mail naar info@demaanschoonmaakdiensten.nl voor meer informatie. De Maan in Groenlo.
4: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van de Venezolaanse drugskartel Tren de Agua gedood. Dat zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep aan een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Agua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. Het treinbeveiligingssysteem daar is verouderd en aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden. Dat meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, de klompsandaal en de rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt wat regen. Maar vooral in de middag schijnt de zon. Het wordt 15 graden in het noorden en 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

Goeie vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

0: Aanhanger nodig? Bij de Witte Smit Aanhangers kunt u terecht voor verkoop, inruil en verhuur. Of heeft u een aanhanger die gerepareerd moet worden? Dan ben je bij ons aan het goede adres. We verwelkomen u graag op een van onze vestigingen. Of kijk eens op www.wittesmit.nl.
1: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 9 uur.
2: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Vanwege werkzaamheden rijden het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
12: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
13: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
14: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
15: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
2: Wij zijn 1 Achterhoek.

Goedenochtend en welkom bij een nieuwe aflevering van Zomaar een Zaterdag. Joyride, Roxette, Skik. Gaan we gewoon verder in onze eigen taal. Hoe kan dat nou?

Konden we ons vakantie Italiaans weer even een beetje ophalen met Eros Ramazzotti, Machiavello, Questo Amore. Konden we foutloos uit vanaf mijn kant. Set Fire to the Rain, natuurlijk. Adele hierbij. 1 Achterhoek. I let it fall.

0: Welkom bij Café Restaurant De Domme Aanleg. Een gezellige horecagelegenheid met een gemoedelijke en huiselijke sfeer. Waar al 30 jaar Gerbert en Heidi Smit met veel plezier de liefde voor de horeca en entertainment delen met de rest van de Achterhoek. Kom en beleef de Achterhoekse gastvrijheid zoals deze bedoeld is. Café Restaurant De Domme Aanleg. Goed van eten, gemoedelijke sfeer.
1: De website en e-mail van je bedrijf moeten altijd werken. Kies daarom niet voor de eerste de beste provider, maar kies voor ineenklik.nl. Al meer dan 10 jaar uw betrouwbare hosting provider. Makkelijk en snel ineenklik.nl.
0: De Domme Aanleg is een zeer geschikte locatie voor uw feesten en partijen. Met ruim 30 verschillende thema's, energieke spelshows en spectaculaire outdoor events is vervelen geen optie meer. Voor meer informatie kijk gerust op dommeaanleg.nl.
2: Jeans Brothers is de kledingwinkel voor iedereen. Bij ons vind je alle maten en lengtes met keuze uit meer dan 100 verschillende modellen. Voor zowel dames als heren. Kom langs en scoor nu je tweede jeans met 20 euro korting. Bezoek ons in Winterswijk en Eibergen of koop online via jeansbrothers.nl. Jeans Brothers, de jeanswinkel van Nederland.
1: Je eigen domein al vanaf €2,50, exclusief BTW per maand. Voor zowel zakelijk als particulier. Makkelijk en snel in ineenklik.nl.
3: Een huis kopen of gewoon uw hypotheek goed regelen? Dat is al spannend genoeg. Hypotheekadvies hoeft dat niet te zijn. Bij Huiskamer Hypotheek in Achterhoek krijgt u eerlijk hypotheekadvies. In duidelijke en begrijpelijke taal. We komen gewoon bij u thuis aan de keukentafel. Maak een afspraak voor meer informatie op www.huiskamerhypotheken.nl. Huiskamer Hypotheek in Achterhoek. Persoonlijk, duidelijk, dichtbij.
4: Al 35 jaar lang is Goudsmit Atelier Elke Liek in de Achterhoek het adres voor het ontwerpen van trouw- en rouwsieraden. Eén op één maken we van uw unieke verhaal een ontwerp. Want geen enkel sieraad is standaard. Kijk voor alle mogelijkheden op elkerliek.nl of kom op afspraak langs in Bredevoort. Tot snel bij Elke Liek, het grootste Goudsmit Atelier van de Achterhoek.
5: Wij zijn één Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
6: Van maandag 22 tot vrijdag 26 juni voert de provincie onderhoud uit aan de N314 bij Baakpunt 4. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Van maandag 22 tot vrijdag 26 juni voert de provincie onderhoud uit aan de N314 bij Baakbuslijn 28. Tussen Doetinchem en Zutphen vervalt gedeeltelijk. Arriva zet pendelbussen in vanaf halte gemeentehuis in Hengelo naar Toldijk, Steenderen en Baak. De hoofdlijn rijdt via een aangepaste route. Reizigers naar Hummelo gebruiken lijn 27 of 29 naar halte Manege. In de Koppelkerk in Bredevoort vindt vrijdag 19 juni een meet-up plaats over klimaattransitie als sociale beweging. Gasten en bezoekers bespreken de rol van burgerinitiatieven in de overgang naar duurzaamheid. Aanleiding is de documentaire Samen vergroenen. Stijgende energiekosten maken duurzame oplossingen urgenter. Het event onderzoekt lessen van lokale initiatieven en energiecoöperaties. En filosoof en ecoloog Lee-Ann Foa geeft dinsdag 17 juni een lezing in het kenniscafé van de Koppelkerk in Bredevoort. Het event maakt deel uit van een expeditie langs de slingen van Doetinchem naar Gescher. Foa spreekt over gezonde rivieren en uitdagingen voor waterlopen. Vervuiling en bebouwing bedreigen rivierwater in Nederland en Duitsland. Initiatieven

Another Police, Michael Jackson, Another Part of Me. En als laatste All Good Things. Nelly Furtado hierbij, de leukste van de Achterhoek. Eén Achterhoek, daar luister je naar. Crit Creole en de Coconuts. Annie, I'm Not Your Daddy. Yeah.

0: Je werkdag gaat veel sneller op één Achterhoek.
1: Er is maar één Achterhoek.
2: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van de leer. Lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij. De kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd. Maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv. Van bloed en oorlog om ons heen. Werken daar ook niet echt.

0: Een sfeervol interieur. Het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort. Leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
1: Zwemmen is voor alle leeftijden. En dat doe je bij Zwembad Mekenesh. Gewoon recreatief. Baby peuterzwemmen of leren zwemmen? Kom naar Lichtenvoorde. Ook is het hele zwembad af te huren voor een gaaf kinderfeestje of een swim-in bios. Kijk voor meer info op www.mekenesh.nl of op de Facebookpagina.
0: Betting Wonen. Ook groot in relaxvoud thuis voor jong en oud.
2: Bent u op zoek naar een keuken of badkamer? Welke smaak u ook heeft. Bij Elsinghorst in Winterswijk is alles mogelijk. Bovendien voeren wij de montage van uw badkamer en keuken compleet uit met eigen personeel. De vakmensen van Elsinghorst maken het verschil.
3: Vivante Bosman. Het adres voor gordijnen, vloerbedekking, zonwering, wandbekleding en accessoires. U vindt ons in Borculo, Spoorstraat 8. Of kijk op www.vivante.nl/bosman.
4: De Maand Schoonmaakdiensten heeft een uitgebreid aanbod van schoonmaakdiensten voor uw bedrijf. Van het onderhouden van uw vloeren en telescoopbewassing tot het periodiek schoonmaken van uw kantoren.
5: De Maan in Groenlo.
4: Kijk voor meer info op demaanschoonmaakdiensten.nl.
6: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 10 uur.
4: De Maan Schoonmaakdiensten zoekt vakkundig facilitair personeel. Mail naar info@demaanschoonmaakdiensten.nl voor meer informatie.
5: De Maan in Groenlo.
7: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
8: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is ermee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. Die E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. 3 bergbeklimmers zijn om het leven gekomen in de Italiaanse Alpen. Drietal was niet teruggekomen na hun tocht om de top van een 4000 meter hoge berg te beklimmen. Reddingswerkers vonden hun lichamen terug via een GPS-zender van een van de klimmers. Mogelijk is een van de bergbeklimmers gevallen en zijn de andere 2 meegesleurd door een touw. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Schoenontwerper Jan Jansen is overleden. Hij ontwierp in zijn carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende creaties waren de klompschoen Woody en de rattan, een schoen van bamboe. Jan Jansen was 85 jaar. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
11: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bij bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
12: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
13: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
14: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
15: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij Astro TV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939 of ga naar www.astrotv.nl.
7: Wij zijn 1 achter.

Goedenochtend en welkom bij uur 2 van Zomaar een Zaterdag. Culture Club, Karma Chameleon. Goedenochtend. Ik ben Herbert. Zo dadelijk Bluff, Nielson, Carl Douglas. Gaan we even ochtendgymnastiek doen. Maar eerst luisteren naar dat mooie duet van Anne-Marie, Niall Horan. Our Song. Ja.

Ja, ik zei het toch? Gewoon even ochtendgymnastiek op deze zaterdagochtend met Carl Douglas. Kung Fu Fighting, daarna Mannenharten, Bluff en Nielsen hierbij. De leukste van de Achterhoek. Eén Achterhoek met nu tijd voor ABBA. Natuurlijk, het is omstreeks 10:15. Een vast moment op deze zaterdagochtend hier bij Zomaar een Zaterdag. I Have a Dream.

0: Zeilers BV. Onze zeilmakerij heeft alles in huis om uw zeilen op maat te maken. Ook voor de agrarische sector en industrieel zijn wij uw partner. SV Special Trailers BV. Ook voor zeilreparatie op locatie. www.sv.nl.
1: Moet je ook nog steeds ieder jaar aan al je vrienden een ander mailadres doorgeven als je weer gewijzigd bent van internetprovider? Neem dan nu je eigen domein. Dan kun je van provider wisselen wat je wil. En toch blijf je altijd via hetzelfde makkelijke e-mailadres te bereiken. Kijk snel op ineenklik.nl en kijk of bijvoorbeeld je achternaam nog te registreren is als domeinnaam. Met meer dan 125 extensies moet dit lukken. Makkelijk en snel. Ineenklik.nl. Een huis kopen of gewoon uw hypotheek goed regelen? Dat is al spannend genoeg. Hypotheekadvies hoeft dat niet te zijn. Bij Huiskamer Hypotheek in Achterhoek krijgt u eerlijk hypotheekadvies. In duidelijke en begrijpelijke taal. We komen gewoon bij u thuis aan de keukentafel. Maak een afspraak voor meer informatie op www.huiskamerhypotheken.nl. Huiskamer Hypotheek in Achterhoek. Persoonlijk, duidelijk, dichtbij. Je eigen domein al vanaf 2,50 ex-BTW per maand. Voor zowel zakelijk als particulier. Makkelijk en snel. Ineenklik.nl.
2: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
3: Woensdag 17 juni vindt in Berkeland een lokale veteranendag plaats voor ongeveer 270 veteranen. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Woensdag 17 juni vindt in Berkeland de lokale veteranendag plaats. De gemeente organiseert de bijeenkomst dicht bij huis voor ongeveer 270 veteranen. Burgemeester Van Oostrum benadrukt het belang van erkenning en vrijheid. Het programma bevat een lezing over ondersteuning, het hijsen van de vlag en een gezamenlijke maaltijd. De dag richt zich op ontmoeting en het delen van ervaringen. De discussie over asielopvanglocaties blijft in de Achterhoek actueel. Meerdere gemeenten werken plannen voor nieuwe of uitgebreide asielzoekerscentra uit. PVV-leider Geert Wilders bezoekt woensdag 17 juni Didam. Zijn aankondiging via sociale media veroorzaakte online veel reacties. Het lokale debat wordt daardoor gekoppeld aan landelijke discussies over migratie en opvang. En wethouder Erik Grotes van Aalten stopt na de huidige...

0: vorige bestuursperiode. Hij maakt geen deel uit van het nieuwe college voor 2026 tot 2030. Grotes kijkt met waardering terug op zijn jaar als wethouder. Hij wijst op resultaten op klimaatadaptatie, energietransitie en verkeersveiligheid. De gemeente spreekt haar waardering uit en wenst hem veel succes. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
1: Wij zijn 1-8.

Halverwege het programma hoorden we en zongen we mee met Europe, The Final Countdown. Goeie ochtend, ik ben Herbert, bezig met een tweede uur zomaar aan zaterdag. Met daarin zo dadelijk Bruno Mars, Stevie Wonder, maar eerst Anouk, Nobody's Wife.

0: Na Anouk, Stevie Wonder met Sir Duke, Risk It All. Een van die mooie nieuwe platen van Bruno Mars. Hierbij de leukste van de Achterhoek. Eén Achterhoek met nu terug naar de jaren 80. Robert Palmer.
1: Eén Achterhoek. Daar word je vrolijk van.

0: 35 jaar lang is Goudsmit Atelier Elke Reliek in de Achterhoek het adres voor het ontwerpen van trouw- en rouwsieraden. Eén op één maken we van uw unieke verhaal een ontwerp. Want geen enkel sieraad is standaard. Kijk voor alle mogelijkheden op elkereliek.nl of kom op afspraak langs in Bredevoort. Tot snel bij Elke Reliek, het grootste goudsmitatelier van de Achterhoek.
1: Welkom bij café-restaurant De Domme Aanleg. Een gezellige horecagelegenheid met een gemoedelijke en huiselijke sfeer. Waar al 30 jaar Gerbert en Heidi Smit met veel plezier de liefde voor de horeca en entertainment delen met de rest van de Achterhoek. Kom en beleef de Achterhoekse gastvrijheid zoals deze bedoeld is. Café-restaurant De Domme Aanleg. Goed van eten, gemoedelijke sfeer.
2: Aanhanger nodig? Bij de Witte Smit aanhangers kunt u terecht voor verkoop, inruil en verhuur. Of heeft u een aanhanger die gerepareerd moet worden? Dan ben je bij ons aan het goede adres. We verwelkomen u graag op een van onze vestigingen. Of kijk eens op www.wittesmit.nl.
1: De Domme Aanleg is een zeer geschikte locatie voor uw feesten en partijen. Met ruim 30 verschillende thema's, energieke spelshows en spectaculaire outdoor events is vervelen geen optie meer. Voor meer informatie kijk gerust op dommeaanleg.nl.
3: Jeans Brothers is de kledingwinkel voor iedereen. Bij ons vind je alle maten en lengtes met keuze uit meer dan 100 verschillende modellen. Voor zowel dames als heren. Kom langs en scoor nu je tweede jeans met 20 euro korting. Bezoek ons in Winterswijk en Eibergen of koop online via jeansbrothers.nl. Jeans Brothers, de jeanswinkel van Nederland.
4: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 11 uur.
5: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
6: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. In wijk bij Duurstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. Rond middernacht werd de ME ingezet en er zijn 7 mensen opgepakt. Eerder deze maand waren er ook al ongeregeldheden. De noodopvang in een sportcentrum in wijk bij Duurstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Dat verliep gisteravond vreedzaam, totdat er volgens de politie groepen relschoppers verschenen. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is ermee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de leider van de Venezolaanse drugsbende Tren de Aragua hebben gedood. Het is de 42-jarige Nino Guerrero. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Maar details over wanneer of waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen zijn daar aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Het weer, veel zon vandaag, veel bewolking vandaag bedoel ik. Soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook wel de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
14: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
15: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
16: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
17: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
18: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit- of zilver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
5: Wij zijn 1-8.

En na Jonas Blue en Alison Moyet, Is This Love, als laatste Shakira hier bij 1 Achterhoek Zoo. Something happened on the way to heaven. Dat zingt Phil Collins.

0: sfeervol interieur. Het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort. Leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
1: De website en e-mail van je bedrijf moeten altijd werken. Kies daarom niet voor de eerste de beste provider, maar kies voor ineenklik.nl. Al meer dan 10 jaar uw betrouwbare hosting provider. Makkelijk en snel. Ineenklik.nl.
0: Betting Wonen. Groot in tapijten, gordijnen en zonwering.
2: Ook sportief bezig zijn? Kom dan Aqua sporten in zwembad Jaspers in Winterswijk. Aqua Bootcamp, Aqua Spinning, Aqua Joggen en voor de senioren is er Aqua Gym en Aqua Fit. www.zwembad-jaspers.nl.
1: Je eigen domein al vanaf €2,50, exclusief BTW per maand. Voor zowel zakelijk als particulier. Makkelijk en snel in eenklik.nl.
3: Vivante Bosman, het adres voor gordijnen, vloerbedekking, zonwering, wandbekleding en accessoires. U vindt ons in Borculo, Spoorstraat 8. Of kijk op www.vivante.nl/bosman.
2: www.zwembad-jaspers.nl. Ook voor de reguliere zwemles of een spoedcursus leren zwemmen.
4: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
5: Van maandag 22 tot vrijdag 26 juni voert de provincie onderhoud uit aan de N314 bij Baakpunt 4. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Van maandag 22 tot vrijdag 26 juni voert de provincie onderhoud uit aan de N314 bij Baakbuslijn 28. Tussen Doetinchem en Zutphen vervalt gedeeltelijk. Arriva zet pendelbussen in vanaf halte gemeentehuis in Hengelo naar Toldijk, Steenderen en Baak. De hoofdlijn rijdt via een aangepaste route. Reizigers naar Hummelo gebruiken lijn 27 of 29 naar halte Manege. In de Koppelkerk in Bredevoort vindt vrijdag 19 juni een meet-up plaats over klimaattransitie als sociale beweging. Gasten en bezoekers bespreken de rol van burgerinitiatieven in de overgang naar duurzaamheid. Aanleiding is de documentaire Samen vergroenen. Stijgende energiekosten maken duurzame oplossingen urgenter. Het event onderzoekt lessen van lokale initiatieven en energiecoöperaties. En filosoof en ecoloog Lian Foa geeft dinsdag 17 juni een lezing in het kenniscafé van de Koppelkerk in Bredevoort. Het event maakt deel uit van een expeditie langs de slingen van Doetinchem naar Gescher. Foa spreekt over gezonde rivieren en uitdagingen voor waterlopen. Vervuiling en bebouwing bedreigen rivierwater in Nederland en Duitsland. Initiatieven willen aandacht vragen voor herstel van watersystemen. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
4: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: De Pet Shop Boys waren weer te gast in het programma dat Zomaar een Zaterdag heet. Laatste half uurtje begonnen. Zo dadelijk Ed Sheeran en Rod Stewart. Maar hier is die mooie plaats van Hannah May hierbij in Achterhoek. Wacht op mij.
1: Als ik bang ben, te hard ga en zoek naar de handrem. Als alles behalve mijn angst went. Ik even niet snap hoe het leven werkt.

0: Azizam, Ed Sheeran hier bij Zomaar een Zaterdag. Zo dadelijk Peter in de Etastotles. Doe maar daarvoor nog Natalie Cole eerst nog even.
1: Pink Cadillac 1 Achterhoek is in de hele Achterhoek te ontvangen via de FM, maar ook via DAB+.

0: De Maand Schoonmaakdiensten heeft een uitgebreid aanbod van schoonmaakdiensten voor uw bedrijf. Van het onderhouden van uw vloeren en telescoopbewassing tot het periodiek schoonmaken van uw kantoren. De Maan in Groenlo. Kijk voor meer info op demaanschoonmaakdiensten.nl. SV Spuiterij BV. Industrieel en op transport gericht straal, schoppeer en spuitwerk voor de zakelijke markt. Alles onder één dak. Ook voor grote projecten uw adres. www.svspuiterij.nl. De Maan Schoonmaakdiensten zoekt vakkundig facilitair personeel. Mail naar info@demaanschoonmaakdiensten.nl voor meer informatie. De Maan in Groenlo.
1: Bent u op zoek naar een keuken of badkamer? Welke smaak u ook heeft. Bij Elsinghorst in Winterswijk is alles mogelijk. Bovendien voeren wij de montage van uw badkamer en keuken compleet uit met eigen personeel. De vakmensen van Elsinghorst maken het verschil.
2: Een huis kopen of gewoon uw hypotheek goed regelen? Dat is al spannend genoeg. Hypotheekadvies hoeft dat niet te zijn. Bij Huiskamer Hypotheek in Achterhoek krijgt u eerlijk hypotheekadvies. In duidelijke en begrijpelijke taal. We komen gewoon bij u thuis aan de keukentafel. Maak een afspraak voor meer informatie op www.huiskamerhypotheken.nl. Huiskamer Hypotheek in Achterhoek. Persoonlijk, duidelijk, dichtbij. Je eigen domeinnaam en website voor €3 per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 12 uur.
3: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. De naam van Donald Trump is verwijderd van het Kennedy Center in Washington. De raad van bestuur van het culturele centrum die door Trump was aangesteld liet de letters begin vorig jaar boven de naam van John F. Kennedy zetten. Een rechter bepaalde eind mei dat dat onwettig was en dat de letters dus van de gevel moesten. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn nabijgelegen stranden zoals Bondi Beach gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië meerdere haaiaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen omgekomen. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. NS zet daarom bussen in. De Amerikaanse regering heeft AI-bedrijf Anthropic opgedragen 2 krachtige AI-modellen te blokkeren voor iedereen buiten de VS. Het gaat onder meer om AI-model Mythos, dat wordt gezien als superhacker. Gevreesd wordt dat de techniek misbruikt kan worden voor cyberaanvallen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag wordt het wat droger en het wordt dan 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
12: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
13: Mag.
14: Wat mag?
13: Je weet wel, Mac.
14: Hè?
13: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
15: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
16: Start de motor. De boerderij wacht.
17: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
18: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
19: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
20: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken. Over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij AstroTV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
3: Wij zijn 1 Achterhoek met Peter Stortelers.

Madness en Our House aan het begin van deze aflevering van Peter in de Eter voor zaterdagmiddag 13 juni 2026. Vandaag onder andere de verjaardag van Henk Wijngaard, onze zingende trucker. Vandaag is hij 80 geworden. Maar we kunnen hem zo meteen nog wel gaan draaien. Allereerst muziek van Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

Het begon allemaal in 1978 met de vlam in de pijp. Maar deze die dit eigenlijk deel veel minder om, hè? Hey Suzy, hoorde je voorbij komen van Henk Wijngaard. De jarige Henk Wijngaard, moeten we zeggen. En 2026 is sowieso voor hem een speciaal jaar, een jubileumjaar. Ten eerste dat hij al 50 jaar in het vak zit als artiest. Ten tweede, nou ja, dat hij dan vandaag 80 is geworden. En ten derde dat hij dit jaar ook maar liefst zijn 60-jarige huwelijk viert. Nou, nogmaals, proficiat. En de liefhebbers, die weten natuurlijk, hè, de Scania 81, dat was zijn truck. En die is jongsleden ook weer teruggevonden en helemaal opnieuw opgekalevaard, dat heb ik wel aan verteld. Nou, tot zover Henk Wijngaard. Meer hebben we er niet over te vertellen. Zometeen op 1 Achterhoek, Suzanne en Freek samen met Snelle naar de Dire Straits. Walk of Life.

Jan en Freek samen met Snelle en De Overkant. Vanaf vandaag is ook een documentaire te streamen op Videoland. Suzanne en Freek vieren het leven. Hierin krijgen de kijkers een inzichtje in het persoonlijke leven van het duo. Van momenten backstage tot de emotionele impact van een jaar waarin alles veranderde. En daarnaast is ook een hele concertregistratie te bekijken. Vanaf vandaag dus.

0: aanhanger nodig? Bij de Witte Smit aanhangers kunt u terecht voor verkoop, inruil en verhuur. Of heeft u een aanhanger die gerepareerd moet worden? Dan ben je bij ons aan het goede adres. We verwelkomen u graag op een van onze vestigingen. Of kijk eens op www.wittesmit.nl.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
2: Woensdag 17 juni vindt in Berkeland een lokale veteranendag plaats voor ongeveer 270 veteranen. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Woensdag 17 juni vindt in Berkeland een lokale veteranendag plaats. De gemeente organiseert de bijeenkomst dicht bij huis voor ongeveer 270 veteranen. Burgemeester Van Oostrum benadrukt het belang van erkenning en vrijheid. Het programma bevat een lezing over ondersteuning, het hijsen van de vlag en een gezamenlijke maaltijd. De dag richt zich op ontmoeting en het delen van ervaringen. De discussie over asielopvanglocaties blijft in de Achterhoek actueel. Meerdere gemeenten werken plannen voor nieuwe of uitgebreide asielzoekerscentra uit. PVV-leider Geert Wilders bezoekt woensdag 17 juni Didam. Zijn aankondiging via sociale media veroorzaakte online veel reacties. Het lokale debat wordt daardoor gekoppeld aan landelijke discussies over migratie en opvang. En wethouder Erik Grotes van Aalten stopt na de huidige bestuursperiode. Hij maakt geen deel uit van het nieuwe college voor 2026 tot 2030. Grotes kijkt met waardering terug op zijn jaar als wethouder. Hij wijst op resultaten op klimaatadaptatie, energietransitie en verkeersveiligheid. De gemeente spreekt haar waardering uit en wenst hem veel succes.

You Too, Stuck in a Moment, You Can't Get Out. En daarvoor een update van het Achterhoekse Nieuws, de editie van half 1. Mocht je het gemist hebben, of wil je de berichten gewoon nog een keertje nalezen, dat kan natuurlijk hè, via onze website 1achterhoek.nl of via onze gratis te downloaden app. Zometeen Torch van Soft Cell naar Harry Styles, American Girls.

van Softcell en American Girl Support van Harry Styles. Heb je al naar buiten gekeken? Ja, het zonnetje is er weer. Maar gaat hij blijven aanhouden? Dat is de vraag. Nou, ik heb goed nieuws voor je. Dat gaat wel gebeuren. Zometeen het uitgebreide weekendweerbericht. En over Shine gesproken. Het is Douwe Hond.

Sunshine. Zullen we er maar eventjes sunshine van maken? Want vandaag blijft het zonnetje geregeld schijnen. Af en toe een klein wolkje, maar dat nemen we maar voor lief. De komende dagen zijn er ook opklaringen en het blijft zo goed als droog. En de temperatuur stijgt tot 23 graden overdag en 's nachts rond de 11 graden. Maar dan, vanaf donderdag neemt de kans op zon weer toe en stijgt de temperatuur tot 30 graden overdag. En 's nachts gaan we dan naar 18 graden. Maar dat mag ook wel, want zo langzamerhand gaan we naar de langste dag van het jaar.

Loop niet weg. Chris Cross Amsterdam en een samenwerking met Tino Marting en Emma Heesters. Daarmee ook een van de laatste voor dit uur van Peter in de Eter. Maar zometeen naar de reclames en het landelijk nieuws van 1 uur. Het vervolg van ditzelfde programma. Allereerst nog de Richie Family.

0: Een sfeervol interieur. Het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort. Leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
1: Welkom bij Café Restaurant De Domme Aanleg. Een gezellige horecagelegenheid met een gemoedelijke en huiselijke sfeer. Waar al 30 jaar Gerbert en Heidi Smit met veel plezier de liefde voor de horeca en entertainment delen met de rest van de Achterhoek. Kom en beleef de Achterhoekse gastvrijheid zoals deze bedoeld is. Café Restaurant De Domme Aanleg. Goed van eten, gemoedelijke sfeer.
0: Betting Wonen. Betaalbaar wonen voor jong en oud.
2: Jeans Brothers is de kledingwinkel voor iedereen. Bij ons vind je alle maten en lengtes met keuze uit meer dan 100 verschillende modellen. Voor zowel dames als heren. Kom langs en scoor nu je tweede jeans met 20 euro korting. Bezoek ons in Winterswijk en Eibergen of koop online via jeansbrothers.nl. Jeans Brothers, de jeanswinkel van Nederland.
1: De Domme Aanleg is een zeer geschikte locatie voor uw feesten en partijen. Met ruim 30 verschillende thema's, energieke spelshows en spectaculaire outdoor events is vervelen geen optie meer. Voor meer informatie kijk gerust op dommeaanleg.nl.
3: Zwemmen is voor alle leeftijden en dat doe je bij Zwembad Mekenesh. Gewoon recreatief, babypeuterzwemmen of leren zwemmen, kom naar Lichtenvoorde. Ook is het hele zwembad af te huren voor een gaaf kinderfeestje of een swim-in-bios. Kijk voor meer info op www.mekenesh.nl of op de Facebookpagina.
4: Al 35 jaar lang is Goudsmit Atelier Elke Reliek in de Achterhoek het adres voor het ontwerpen van trouw- en rouwsieraden. 1-op-1 maken we van uw unieke verhaal een ontwerp. Want geen enkel sieraad is standaard. Kijk voor alle mogelijkheden op elkereliek.nl. Of kom op afspraak langs in Bredevoort. Tot snel bij Elke Reliek. Het grootste goudsmitatelier van de Achterhoek.
5: Vivante Bosman. Het adres voor gordijnen, vloerbedekking, zonwering, wandbekleding en accessoires. U vindt ons in Borculo, Spoorstraat 8. Of kijk op www.vivante.nl/bosman.
6: Een huis kopen of gewoon uw hypotheek goed regelen? Dat is al spannend genoeg. Hypotheekadvies hoeft dat niet te zijn. Bij Huiskamer Hypotheek en Achterhoek krijgt u eerlijk hypotheekadvies. In duidelijke en begrijpelijke taal. We komen gewoon bij u thuis aan de keukentafel. Maak een afspraak voor meer informatie op www.huiskamerhypotheken.nl. Huiskamer Hypotheek en Achterhoek. Persoonlijk, duidelijk, dichtbij. Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 1 uur.
7: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
8: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. In de flat in Amsterdam die grenst aan het gebouw dat gisternacht explodeerde, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden bezig. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is nog de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand gevonden. Over de oorzaak van de explosie is ook nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk Bedierstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. De ME heeft ingegrepen en er zijn 7 mensen opgepakt. De noodopvang in een sportcentrum in wijk Bedierstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken.
9: Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag is het dan droger, het wordt 15 tot 20 graden. Morgen ook op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
12: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
13: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
14: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
15: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
16: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
17: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
18: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
19: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939 of ga naar www.astrotv.nl.
20: Wij zijn

Madonna en Express Yourself. Aan het begin van het laatste uur van Peter in de Eter. Voor deze zaterdag, de 13e juni van 2026. Het komend half uur, onder andere nog muziek van Genesis. Olly Murs komt voorbij. En nu eerst de muziek van Dua Lipa. Dit is Houdini.

Genies van Blondie, de muzikale hekkensluiter uit het blokje van drie. Daarvoor Olly Murs, Wrapped Up en afsluiten met Houdini van Dua Lipa. Nu verder met de muziek en het stemgeluid van Phil Collins, maar destijds nog onder de noemer van Genesis. Dit is Invisible Touch.

Invisible Touch van Genesis. En deze plaat, It Never Rains in Southern California, heeft niks met het weer te maken. Het gaat over iemand die de amusementwereld in wil gaan, maar keer op keer niet slaagt om door te breken. Nou, Albert Hammond vertelt je de rest.

0: Moet je ook nog steeds ieder jaar aan al je vrienden een ander mailadres doorgeven als je weer gewijzigd bent van internetprovider? Neem dan nu je eigen domein. Dan kun je van provider wisselen wat je wil en toch blijf je altijd via hetzelfde makkelijke e-mailadres te bereiken. Kijk snel op ineenklik.nl en kijk of bijvoorbeeld je achternaam nog te registreren is als domeinnaam. Met meer dan 125 extensies moet dit lukken. Makkelijk en snel. ineenklik.nl.
1: Eeftink Rengsing Staalbouw BV. De bouwer voor een complete bedrijfshal, inclusief dak- en wandsystemen, bedrijfsdeuren en constructiewerkzaamheden. Tevens het adres voor levering, montage en onderhoud van bedrijfsdeuren. Eeftink Rengsing Staalbouw BV. www.eeftink-rensing.nl.
0: Je eigen domein al vanaf 2,50 ex-BTW per maand. Voor zowel zakelijk als particulier. Makkelijk en snel. ineenklik.nl.
2: De Maand Schoonmaakdiensten heeft een uitgebreid aanbod van schoonmaakdiensten voor uw bedrijf. Van het onderhouden van uw vloeren en telescoopbewassing tot het periodiek schoonmaken van uw kantoren. De Maan in Groenlo. Kijk voor meer info op demaanschoonmaakdiensten.nl.
3: Bent u op zoek naar een keuken of badkamer? Welke smaak u ook heeft. Bij Elsinghorst in Winterswijk is alles mogelijk. Bovendien voeren wij de montage van uw badkamer en keuken compleet uit met eigen

0: personeel. De vakmensen van Elsinghorst maken het verschil.
1: De Maan Schoonmaakdiensten zoekt vakkundig facilitair personeel. Mail naar info@demaanschoonmaakdiensten.nl voor meer informatie.
2: De Maan in Groenlo.
3: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
4: Van maandag 22 tot vrijdag 26 juni voert de provincie onderhoud uit aan de N314 bij Baakpunt 4. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Van maandag 22 tot vrijdag 26 juni voert de provincie onderhoud uit aan de N314 bij Baakbuslijn 28. Tussen Doetinchem en Zutphen vervalt gedeeltelijk. Arriva zet pendelbussen in vanaf halte gemeentehuis in Hengelo naar Toldijk, Steenderen en Baak. De hoofdlijn rijdt via een aangepaste route. Reizigers naar Hummelo gebruiken lijn 27 of 29 naar halte Manege. In de Koppelkerk in Bredevoort vindt vrijdag 19 juni een meet-up plaats over klimaattransitie als sociale beweging. Gasten en bezoekers bespreken de rol van burgerinitiatieven in de overgang naar duurzaamheid. Aanleiding is de documentaire Samen vergroenen. Stijgende energiekosten maken duurzame oplossingen urgenter. Het event onderzoekt lessen van lokale initiatieven en energiecoöperaties. En filosoof en ecoloog Lian Foa geeft dinsdag 17 juni een lezing in het kenniscafé van de Koppelkerk in Bredevoort. Het event maakt deel uit van een expeditie langs de slingen van Doetinchem naar Gescher. Foa spreekt over gezonde rivieren en uitdagingen voor waterlopen. Vervuiling en bebouwing bedreigen rivierwater in Nederland en Duitsland. Initiatieven willen aandacht vragen voor herstel van watersystemen. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
3: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

0: Rainkara en Fame. En een update van het Achterhoeks Nieuws, de editie van 1:30. Die hoorde je daarvoor, voorgelezen door onze eigen nieuwsredactie. Mocht je toevallig wel gemist hebben, dan kun je de bericht natuurlijk nalezen op onze website 1achterhoek.nl of via onze gratis te downloaden app. Zo, tijd voor een beetje intimiteit op de radio. Dit is Cadans.
1: Je zegt ik ga naar bed. Ik zeg ik drink nog wat.

decadent en intimiteit. Nou, de zanger die heeft de band toen uiteindelijk verlaten. En zocht de intimiteit op het knusse Curaçao. 1 Achterhoek. Later ging hij daar ook muziek maken. En hij ging werken voor een lokale krant. En werd nieuwslezer op de radio. Jaren later maakte hij ook nog wel muziek. Maar dan meer als een sing- en songwriter. 1 Achterhoek, zometeen nog met de muziek van Bente, Hoogtevrees. Nu eerst de muziek van Wax. Dit is Ride 2.

vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

0: Vandaag was al beter dan het was.
1: Bente en hoogtevrees. En weet je wat een ander woord voor hoogtevrees is? Acrofobie. Ja, mensen die aan acrofobie lijden gaan ook wel eens wonen in een flatgebouw en kunnen dan vaak gewend raken aan bepaalde hoge plekken. En deze dame in deze plaat, she lives on the second floor. Ik heb het over Luca. Dit wordt gezongen door Suzanne Vega. Luister maar.

0: Bluebell en Young at Heart. En daarmee de muzikale hekkensluiter uit het blokje van drie. Sam Smith hoorde je daarvoor. Dancing with a Stranger. En we starten met Luca van Suzanne Vega. Daarmee ook alweer bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van Peter in de Eter. Uiteraard volgende week zaterdag, even na 12 uur, is het wederom een kerstverse. Voor vandaag laat ik je achter met de Grote
1: Een huis kopen of gewoon uw hypotheek goed regelen? Dat is al spannend genoeg. Hypotheekadvies hoeft dat niet te zijn. Bij Huiskamer Hypotheek in Achterhoek krijgt u eerlijk hypotheekadvies. In duidelijke en begrijpelijke taal. We komen gewoon bij u thuis aan de keukentafel. Maak een afspraak voor meer informatie op www.huiskamerhypotheken.nl. Huiskamer Hypotheek in Achterhoek. Persoonlijk, duidelijk, dichtbij. Je eigen domeinnaam en website voor €3 per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 2 uur.
2: Atelier Monique Harmsen.nl.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht ontplofte, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden aan de gang. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij een sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand meer gevonden. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al terug naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer, dat op de step reed, overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaienaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn de stranden, zoals Bondi Beach, voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. Bij een controle van meerdere instanties bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen snus tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan in een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer tot slot. Zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt ook een bui. Vanmiddag wordt het iets droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken. Over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij AstroTV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
13: Waar foto's vervagen, brengen geuren herinneringen terug. Bij Perfumes of the Past vind je parfums uit het verleden die je nergens anders kan vinden. Voor zowel dames als heren.
14: Bel ons 020 679 0052.
13: Kom langs aan de gedempte Oude Gracht 75 in Haarlem of kijk op perfumesofthepast.nl.
15: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestseller als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of zilver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
0: Wij zijn

0: Ja, welkom deze 13 juni 2026. De laatste Achterhoek actueel voor de zomervakantie, zeg maar rustig. Want we gaan even een tijdje, een week of zes, gaan we er even tussen uiten. En dan zijn we 2 augustus, zo uit mijn hoofd, zijn we dan weer terug. Maar daar kom ik straks nog wel even op terug. Wat we in ieder geval in dit uur wel hebben is Frauke Harmsen zometeen over de plannen van de nieuwbouw van het Onderduiksmuseum. En laten we niet vergeten, het Nationaal Onderduikmuseum dus. En die zie je zometeen in de studio. Om en rond 2:30 hebben Hiske Kremer met de agenda van de Koppelkerk. En daar is vast weer wat te doen deze zomer. We gaan eerst naar Pieter Grabio.
1: Wij zijn één.

0: En toen werd het stil. Peter Gabriel was dan met Big Time. Ja, we hebben de eerste gast in de studio. En dat is Frauke Harmsen. Frauke, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ik zou zeggen, stel jezelf even voor.
1: Ik ben Frauke Harmsen van het Nationaal Onderduikmuseum. Mijn officiële titel is senior medewerker bedrijfsvoering. Ik zorg eigenlijk dat de organisatie aan de binnenkant van het museum, dat alles reilt en zeilt. Gerda Bretthouwer is directeur. Die kan helaas vandaag hier niet zijn. Maar zij is het gezicht naar buiten toe, laat ik het zo zeggen.
0: Goed, er zijn in ieder geval, waar we het vandaag over gaan hebben, er zijn grote plannen met het Onderduikmuseum. Ik zou zeggen, steek eens van wal. Want ik bedoel, ik heb van week inderdaad een heel stuk daarover gelezen. En ja, ik kan onmogelijk het hele stuk hier gaan behandelen in de uitzending. Maar, maar daar is genoeg nieuws te vertellen.
1: Ja, zeker weten. Nou ja, zoals je misschien weet, hebben we op dit moment hadden we drie panden. Dat is 12, 14 en 16, markt 12, 14, 16. Daar hebben we afgelopen jaar hebben we daar markt 18 bij gekocht. Dat is van voor de hele oude Altenaren misschien nog bekend als het bankgebouw. Daarna heeft het de stal in gezeten. En die is nu sinds vorig jaar in ons bezit. En we hebben nu hele mooie plannen gemaakt om die vier panden met elkaar aan elkaar te gaan verbinden. Want we merken dat het verhaal wat wij willen vertellen, het onderduiken door het hele land en eigenlijk ook daaroverheen, dat we daar ruimte in voor tekort komen. En door dat gebouw aan te kunnen komen, hebben we dus heel veel ruimte extra gekregen. En daar hebben we nu hele mooie plannen voor gemaakt. Die zijn een twee weken geleden inderdaad in de gemeenteraad besproken om te kijken van, zijn de plannen zoals die er liggen, zitten daar nog haken en ogen aan die we eventueel vergunningstechnisch nog zouden moeten oplossen. De gemeenteraad heeft het bekeken en is daar eigenlijk heel blij mee. Dus nu kunnen we de officiële vergunningsaanvraag doen.
0: Ja, wat me dan opvalt is, je had het net over dat pand, hè, waar vroeger de bank in gezeten heeft. Die zat er midden tussen. En dat pand aan de andere kant was dus ook al van het Onderduikmuseum.
1: Ja.
0: Dat is toch eigenlijk een schot in de roos geweest dat dat leeg kwam?
1: Ja, zeker weten. Nou ja, ze zeggen wel eens buurmansgrond, maar kun je nooit twee keer kopen?
0: Nee.
1: Hij is ons eerder aangeboden. Toen konden we dat niet voor elkaar krijgen. Toen kwamen we niet bij elkaar. Een anderhalf jaar geleden denk ik zo'n beetje. Ja. Toen zijn we weer in gesprek gekomen met elkaar. En toen konden we inderdaad met fondsen en dergelijke konden we het voor elkaar krijgen. En sindsdien kunnen we ons eigenaar noemen van het mooie pand.
0: En die keer ervoor was waarschijnlijk voordat de stal erin kwam?
1: Ja, denk het wel. Ja.
0: Want, hoe gaat het er nu uitzien? Ongeveer.
1: Dat is moeilijk om het beeldend te beschrijven. Ja. Maar in principe zijn het nu straks vier panden die we aan elkaar gaan verbinden. Mensen die de situatie een beetje kennen, moet je nu eigenlijk door een klein gangetje, kom je op een pleintje terecht. Daar is nu de entree. De entree wordt straks verlegd naar het bankgebouw. Dus je hebt gelijk vanaf de markt, heb je eigenlijk gelijk een zichtlocatie. Dus dat je gelijk kunt zien van dat is het Nationaal Onderduikmuseum. Ja. En we merken nu eigenlijk al dat een aanzuigende werking heeft. Dat mensen eigenlijk al gelijk naar die entree lopen en dan zien, hier moeten we niet zijn, we moeten nog even een steegje door. Mm-hmm. We gaan die vier panden met elkaar verbinden door een soort glazen corridor die die vier panden aan elkaar verbindt. Daarvoor heeft een lokale architect Vincent Schreurs uit Winterswijk een heel mooi plan gemaakt. En daardoor blijft het pleintje eigenlijk in stand. De gebouwen blijven ook op dezelfde manier eigenlijk. Daar verandert niet zoveel aan. Alleen door die corridor worden ze met elkaar verbonden. Als een soort ketting. En kun je vanuit de nieuwe entree kun je eigenlijk binnendoor naar alle panden toe.
0: Ja, en op die manier hoef je dus eigenlijk niet te gaan breken aan panden die historisch zijn.
1: Nee. Want het zijn deels rijksmonumenten en deels gemeentelijke monumenten. Dus daar mag je inderdaad ook niet al te veel aan doen.
0: Nee, precies. Dat is dan inderdaad een mooie oplossing. Ja, we hadden straks eventjes in het voorgesprek erover van, er zijn best wel mensen die denken van het Onderduikmuseum, dat is van Aalten en omstreken.
1: Ja.
0: Maar je moet het eigenlijk net zo bekijken als een museum dat in Leeuwarden staat of wat dan ook. Wat voor, voor heel Nederland eigenlijk.
1: Ja, want onderduiken is natuurlijk niet iets wat uniek voor Aalten is. Zeg maar, het was natuurlijk wel zo dat Aalten een unieke positie innam. Omdat je in principe op een relatief klein inwonersaantal heel veel onderduikers had. Maar wat we, waar we mee bezig zijn, is om dat breder te gaan trekken. We hebben een subsidie gekregen waardoor we onze collectie kunnen digitaliseren. En met name op het gebied van onderduiken, maar waarmee we ook collecties en informatie vanuit andere musea, zeg maar, kunnen verbinden aan dat van ons museum. En daar zijn we nu mee bezig om daar een platform voor te ontwikkelen. En dus de contacten, zeg maar, met al die andere plekken te gaan leggen. Om te zorgen dat wij al die informatie bij elkaar hebben en dat mensen daar terecht kunnen om vragen te kunnen stellen. En dan zullen wij niet gelijk het antwoord kunnen geven van, hey, mijn vader of opa heeft in Limburg ergens ondergedoken gezeten. Kun je daar wat meer over vertellen? Maar dan kunnen we wel zeggen van, als je dan daar gaat vragen, dan zou ik bij die en die persoon of die en die instanties gaan navragen. Die kunnen je vast meer vertellen. Dus het is niet zo dat wij alle informatie dan, alle wijsheid in pacht hebben, maar dat we wel een soort doorgeefluik kunnen worden.
0: Hey, ik stel voor dat we heel even naar muziek gaan. Dan komen we zo meteen weer terug.
1: Ja.

0: Ja, grote hit op dit moment van David Guetta, hè? Die maakt heel wat hits op het moment samen met de zangeres. Hey, Vrouwke, je bent nog steeds in de studio en het gaat over het Onderduik Museum. Ik vroeg je net buiten de uitzending van hoe lang bestaat het museum eigenlijk?
1: Ja, zou je niet verwachten, maar in 2028 vieren wij ons 100-jarig bestaan. Dus dan denk je onderduiken, Tweede Wereldoorlog, 100 jaar, dat kan niet kloppen. Het Nationaal Onderduikmuseum is ontstaan uit een aantal musea. Een historische vereniging, Aaltense musea. En de naam Nationaal Onderduikmuseum die is vanaf 2014 in gebruik. En de oprichtingsakte is van 1928.
0: Zo.
1: Dus we hebben een mooie stip op de horizon gezet. Waar 2028 eigenlijk zou het gewoon heel mooi zijn om op dat moment dan het complete nieuwe verbouwde museum te kunnen openen.
0: Ja, ja. En dat ook groots te doen, denk ik.
1: Jazeker. Ja,
0: landelijke pers erbij.
1: Het Koninklijk Huis bijvoorbeeld.
0: Ja, hè? Ja,
1: bij wijze van spreken. Ja. Zeg maar, daar zitten we wel over na te denken. Maar daarvoor moet er nog wel heel veel gebeuren. In eerste instantie nu natuurlijk de vergunningen voor de grote verbouwing van Markt 18. En de fondsen natuurlijk.
0: Ja.
1: Want het is wel zo. Wij beginnen niet eerder met een verbouwing dan dat we de fondsen binnen hebben. Dus we zijn nu met Markt 12 bezig. Daar hebben we aan de buitenkant de isolatie aangebracht. Omdat dat dan weer op een duurzame manier moet gebeuren. En je aan de binnenkant van het gebouw niet te veel wilt veranderen. Doe je dat op een andere manier dan dat je het normaal zou doen. Nou ja, BPAM uit Aalten, die heeft ons daar mooi in ondersteund. Dus we proberen zoveel mogelijk met lokale ondernemers te werken. Zij zijn nu aan de buitenkant zijn ze klaar. Nu gaan we naar de binnenkant. En dan hopen we in het najaar Onderduikmuseum Junior te kunnen openen.
0: Ja, en dat houdt in?
1: Dat houdt in dat daar een hele zolder die wordt ingericht voor jongeren en junior. Kinderen, zeg maar. En die kunnen daar van allerlei dingen doen en ontdekken die met onderduiken te maken hebben. Dus is de ervaring? Ja,
0: en, is dat dan op een speelse manier of zo? Wat moeten we daarbij voorstellen?
1: Ja, speelse manier. Je probeert het naar hun niveau te trekken. Mm-hmm. Maar dat is voor volwassenen eigenlijk net zo interessant. Want soms kun je een onderwerp heel beladen maken, maar je kunt het ook bespreekbaar maken. Ja. En dat is eigenlijk wat je wilt. Je wilt ze laten beleven van hoe het voelt om ondergedoken te zitten. Want de originele onderduikplek die is daar nog. Dus daar kunnen ze dan bij wijze van spreken inkruipen om te voelen van hoe voelt dat eigenlijk om de hele dag hier te zitten en niet te mogen bewegen of niet te hard mogen praten. Of als je naar de wc moet, hoe moet je dat dan doen?
0: Ja, kan je eigenlijk niks meer voorstellen. Helemaal niks.
1: Nee, daar kun je echt niks bij voorstellen. Dus, die willen we dus eigenlijk via een soort soft launch openstellen. Dan, dat we daar alvast een soort pilotproject in kunnen gaan draaien. Van komen schoolklassen naar ons toe? Hoe ervaren zij die omgeving? Zitten daar nog dingen in waarvan wij nu naar denken van oké, dit is helemaal top. En dat blijkt dan achteraf niet helemaal zo te werken zoals wij dat voor ogen hadden. En dan wordt dat in het voorjaar van 2027 wordt dat dan in eerste instantie groots geopend. En dan hopen we een jaar later het hele museum te kunnen openen.
0: Ja.
1: Dat zou helemaal geweldig zijn als we dat met het 100-jarig bestaan kunnen doen.
0: Hey, laten we vooral niet vergeten.

0: altijd met je meedenken en dergelijke. Dan mocht hij gewoon een hartstikke grote pluim geven.
1: Ja, zeker.
0: Want als je die niet hebt, dan heb je ook geen museum.
1: Nee.
0: En wij willen met ons bezoekersaantal, zitten we nu op de 26.000 op jaarbasis. Daar willen we naar de 50.000. Nou ja, daar heb je ook meer vrijwilligers voor nodig. Dus bij deze misschien ook wel een oproep om te zeggen van mensen, als je denkt van ik heb nog wat tijd over en ik vind het leuk om voor het museum aan de slag te gaan, meld je vooral.
1: En waar kunnen ze dat doen?
0: Dat kunnen ze zeg maar bij ons aan de balie doen. Ze kunnen ook een mail sturen naar info@onderduikmuseum.nl. Dan nemen wij contact op. Wij hebben een vrijwilligerscoördinator en die gaat dan samen met jou gaat die kijken van wat zou jij leuk vinden om te doen? En hoeveel tijd wil je eraan investeren en dergelijke? Dus we gaan echt heel gericht kijken van waar liggen je interesses? En waar kunnen wij jou mee helpen? En wat vind je leuk om te doen? Waar krijg je energie van? Ja, dat is de intentie.
1: Ja, precies, want anders enthousiaste vrijwilligers, die moet je wel hebben.
0: Ja, die heb je zeker nodig en die hebben wij echt. Ja, dus, ja.
1: Hey, je had nog een briefje meegenomen en wat dingen opgeschreven. Wat zijn nog dingen die je daar nog zeker van wil noemen?
0: Ja, ik heb hier eigenlijk op staan. Kijk, wij zijn allemaal heel erg trots op onze Achterhoekse inborst. En dat wil altijd zeggen dat we heel bescheiden zijn.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat wij als Nationaal Onderduikmuseum dat die bescheidenheid best wel van ons af mogen gooien. Want wat we nu met ons allen daar neerzetten, samen met de vrijwilligers en straks, zeg maar, als het museum al klaar is, dan mogen we, zeker in de regio, mogen daar heel erg trots op zijn.
1: Ja, nou, dus, dat mag best gezegd worden, toch?
0: Dat denk ik wel, ja. En, nou ja, voor een verbouwing heb je geld nodig. En we hebben natuurlijk, wat ik al zei, we zijn gefaseerd bezig. Dus dat betekent op het moment dat het geld binnen is, dan kunnen we iets gaan uitvoeren. Alle bijdragers, groot of klein, die helpen altijd. Dus als mensen zich geroepen voelen, op de website is een QR-code te vinden waar je kunt doneren als je dat wilt. En daar zijn we natuurlijk allemaal hartstikke dankbaar voor als dat gebeurt.
1: Nou goed. En zullen we daarmee afsluiten? En dan wil ik je danken voor dit gesprek. En heel veel succes wensen. En ja, voor hetzelfde geld zien we je na de vakantie nog een keer weer terug.
0: Wie weet, graag.
1: Misschien is er wat gevorderd.
0: Ja, dan hebben we weer wat nieuws te vertellen. Okay. Dus dankjewel.
1: Dankjewel.

0: Ja, een hitje van een toch wel weer een aantal jaren terug, moet ik zeggen. Maar ja, dat is dit programma ook voor. Je kan wat dat betreft met de muziek alle kanten op. En waar je dat ook kan, dat is natuurlijk in de Koppelkerk in Bredevoort. Want daar is ook van alles te doen. En daar gaat Hiske nu alles over vertellen. Goedemiddag, Hiske.
1: Goedemiddag, Ab.
0: Ja, ik zie dat je... Je hebt jullie nieuwe agenda van tussen de opstelling van de agenda van de Koppelkerk. Want ik heb hem hier voor me, maar het ziet er een beetje anders uit.
1: Nou, dat zou kunnen. We hebben inderdaad sinds enige tijd is de hele site eigenlijk vernieuwd.
0: Ja,
1: Misschien dat je dat wel eens opvalt.
0: Dan zal het hem dat zijn. Maar goed, ja. Ik zou zeggen, zoals je weet, dit is de laatste uitzending van Achterhoek Actueel voor de komende
1: inderdaad.
0: Tijd. En ik zou zeggen, brand lekker los, want de komende zomer is er bij jullie denk ik genoeg te doen.
1: Ja, nou, wij houden eigenlijk altijd ook wel een soort van, niet helemaal een zomerstop, maar we doen het qua programmering doorgaans wel iets rustiger aan. Maar dat betekent wel dat we dus in juni nog van alles gaan doen.
0: Ja, vertel.
1: Om te beginnen hebben we net een nieuwe expositie geopend. Afgelopen zondag hebben we dat gevierd met de kunstenaars in het diepe nummer 4. Dus sinds een aantal jaren organiseren wij een expositie elk jaar met werk van kunstenaars die het jaar ervoor zijn afgestudeerd.
0: Mm-hmm.
1: En dat is de expositie in het diepe. En die is dus nu voor het tweede weekend te zien. We hebben weer een aantal kunstenaars uitgenodigd vorig jaar. En die hebben echt prachtig werk in de kerkzaal hangen. En wat ons al gelijk opviel aan deze expositie is dat het dat werk van 6 verschillende kunstenaars ontzettend goed bij elkaar past. Zowel qua beeld als ook qua onderwerpen.
0: En zijn er schilderijen?
1: Er is veel schilderwerk te zien. Er is ook een kunstenaar bij, Anne Francine heet zij. Zij werkt met olieverf, maar ook met beton.
0: Okay.
1: Dus dat zijn soort schilderijen op beton. Er is een video-installatie. Er is een installatie met textiel en ijzerdraad, waar je zelf ook wordt uitgenodigd om een reflectie te maken op het werk. Dus het is eigenlijk ook wel allemaal werk dat heel erg vraagt om interactie van de toeschouwer.
0: Ja.
1: Je kunt natuurlijk gewoon binnenkomen en kijken, maar je wordt ook wel uitgenodigd om even iets langer stil te staan erbij en erop te reflecteren. Hebben al die werken wel samen. En de manier van werken van deze kunstenaars, die vinden elkaar ook in dit opzicht. Dus dat is echt heel erg mooi om te zien.
0: Ja.
1: Dan doe ik nog eventjes één ding meer over kunst. In de bovenzaal is namelijk ook nog steeds de expositie Betekenen te zien. En daarbij hebben twee kunstenaars op de muren getekend. En het leuke is, zij komen morgenmiddag nog even terug om nog verder te tekenen op de muren. Dus als je deze kunstenaars in actie wil zien, dan kom dan vooral morgenmiddag even langs. En dan zijn zij gewoon op de muur aan het tekenen bij ons in de bovenzaal.
0: Oké, is dat iets wat bij jullie blijvend wordt dan of zo? Of wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Dat wordt blijvend? Nee, helemaal niet. Het gaat gewoon weer eraf. Dus de laatste dag is 28 juni.
0: Ja.
1: Dus na dit weekend is er nog 2 weekenden te zien. En dan gaat de roller eroverheen. Dus het is heel erg expliciet gemaakt voor eventjes.
0: Ja, heel bijzonder.
1: Ja, het is echt heel bijzonder. Dat was voor de kunstenaars ook echt een bijzondere ervaring om ten eerste niet gewoon werk hier naartoe te brengen en het hier te laten zien, maar om hier het werk echt te maken.
0: Ja.
1: In de wetenschap dat het heel erg tijdelijk is. En zij redeneren eigenlijk ook, ja, alles is tijdelijk. En dit is, in dit geval is het heel erg tijdelijk.
0: Ja.
1: Als je dit wil zien, is het hier te zien en dan is het daarna nooit meer.
0: Nee, precies. Oh. Ja, zo kan het ook, hè?
1: Ja, zo kan het ook, ja precies. Ja, dat ze daar met zoveel vrolijkheid dan ook aan werken. Van ja, we gaan dit nu zo goed mogelijk maken en dan straks dan gaat het gewoon weer weg.
0: Ja, dat idee alleen. Maar goed.
1: Kijk. Je moet er maar aandurven.
0: Ja, precies. En verder? Wat kunnen we verder dan nog verwachten?
1: Volgende week, volgende week woensdag. Of eigenlijk volgende week moet ik eventjes iets inleiden. Er wordt een tocht gelopen en gefietst langs rivieren. Hier in de buurt, de Oude IJssel en de A. En aanstaande woensdag, dan komt die tocht in onze richting. En dan woensdagavond gaat ecologe en filosoof Lian Foa, die gaat bij ons een lezing geven over drinkbare rivieren.
0: Waar
1: en dat idee
0: gelezen,
1: van een drinkbare rivier is eigenlijk iets waar zij al jarenlang mee bezig is. Vanuit de gedachte, dat moet mogelijk zijn.
0: Ja.
1: Dus dat we er gewend aan zijn geraakt dat onze omgeving eigenlijk gevaarlijk is voor ons en giftig. Dat is iets wat zij niet accepteert. En van zij denkt, wij moeten er als samenleving toe in staat zijn om ervoor te zorgen dat onze omgeving en het water in onze omgeving er zo gezond is, dat wij in principe gewoon uit de rivier zouden kunnen drinken.
0: Mm-hmm.
1: En om die droom kracht bij te zetten, doet ze ook echt projecten in die richting. En dat doet ze natuurlijk niet alleen, daar trekt ze allemaal mensen bij. Dus ook zo'n tocht, een expeditie. Tijdens die expeditie worden ook monsters gehaald uit rivieren, uit het water. En daar gaan ze gelijk mee aan de slag. Dus het is een hele actieve expeditie. Ik heb net vanochtend Stef Beumer gesproken. Dus van de drinkbare Oude IJssel. Dus dat zijn weer kleine projecten die onder het grote project van Lian Foa vallen. Drinkbare rivieren. Nou, dus zij zijn volop in de voorbereiding voor die expeditie volgende week. Ze gaan lekker wandelen en fietsen. Monsters nemen, onderzoek doen. Daar betrekken ze allerlei scholen bij. En dan woensdagavond dan vertelt de initiatiefnemers van Drinkbare Rivieren, Lian Foa, gaat dan bij ons vertellen over het project. En ook hoe je daar zelf aan kunt bijdragen.
0: Mm-hmm. Wat zij eigenlijk wil vertellen is dus dat ons water eigenlijk te veel gezuiverd wordt. Met spullen dat het niet gezond meer zou zijn, zeg maar. Dat we daar zo aan gewend zijn geraakt. Dat is eigenlijk het verhaal erachter.
1: Ja, dat verhaal is eigenlijk wel dat de waterkwaliteit enorm achteruit gaat. En dat het iets is waar we wel degelijk iets aan kunnen doen als we onze levenswijze veranderen. Dus het is niet dat zij denkt van ik kan aan het eind van het jaar drinkbare rivieren hebben. Maar laten we eens echt een stip op de horizon zetten. Wat zou dan ideaal zijn? Nou, dat het water dat door en om onze steden en dorpen stroom, dat je daaruit kunt drinken, dat die waterkwaliteit zo goed is, dat het gezond is voor ons.
0: Ja, ja, ja.
1: Nou, dat is een grote droom en tegelijkertijd is het heel erg tastbaar. Dus het is heel mooi om daar naartoe te werken.
0: Zeker, maar bijzonder iets ook. En verder.
1: Ontzettend bijzonder project.
0: Ja.
1: Nou, we gaan eigenlijk die week nog even verder over hoe kunnen we nou onze eigen leefomgeving beter maken. Want we hebben ook weer een meet-up gepland. En de meet-up, zal ik even kort nog toelichten, zijn eigenlijk avonden waarbij wij een aantal experts uitnodigen om samen te praten over een documentaire. Meestal een VPRO tegenlicht documentaire. En de bedoeling is dat we dan aan de hand van de documentaire en de thema's die we daar uithalen in gesprek gaan met de zaal.
0: Mm-hmm.
1: Dus bezoekers zijn bij meetups ook echt expliciet uitgenodigd om deel te nemen aan de avond. En om toch de mogelijkheid te zien om samen naar oplossingen te zoeken voor problemen die we tegenkomen in de samenleving. En dat gaat komende vrijdag gaat dat over een documentaire die heet Samen Vergroenen. En in die documentaire, dat is een VPRO tegenlicht documentaire van 3 jaar geleden, maar die gaat er eigenlijk om, hoe kunnen we nou voor zorgen, hoe kunnen we nou het monopolie van grote energiereuzen doorbreken? Hoe kunnen we nou minder afhankelijk raken van energie van grote partijen?
0: Yeah.
1: Ja, dat was 3 jaar geleden actueel, maar dat heeft nog helemaal niks in actualiteit ingeboekt natuurlijk, want we weten hoe ernstig het is als energieprijzen bijvoorbeeld heel erg omhoog gaan. En je eigenlijk heel weinig middelen hebt om daar zelf voor in actie te komen.
0: Ja.
1: Er zijn intussen wel heel veel kleine energiecoöperaties en toch wijken, buurten, steden die het heft in eigen handen nemen. En al die kleine partijen, ja, kunnen die nou niet een vuist maken tegen grotere partijen, zodat eigenlijk iedereen daarvan kan profiteren en dat ze het meer in eigen hand krijgen.
0: Ja.
1: Dus daar gaat die documentaire over en daarover gaan we het ook hebben, dus met mensen die daar al mee bezig zijn. Bijvoorbeeld iemand die ook in de documentaire te zien is John Verheijden. Hij is van Zutphen Energie, dus eigenlijk ook een partij toch behoorlijk in de buurt hier, die er echt voor zorgen dat mensen in Zutphen van werkelijk lokaal opgewekte energie kunnen profiteren. Dus we gaan eigenlijk kijken niet alleen maar naar hoe kun je duurzame energie opwekken, maar hoe kun je ervoor zorgen dat dat energievraagstuk ook iets doet met de lokale samenhang. Dus het gaat er hier eigenlijk ook om bij Zutphen Energie bijvoorbeeld. Nou, niet alleen maar om het opwekken van energie, maar ook om het feit dat we dat samen doen als kleine gemeenschap. Dus dat het ook een sociaal project is.
0: Interessant.
1: Nou, daar zijn meer voorbeelden van. Ja, heel erg interessant. Ja. Er zijn heel veel van dat soort initiatieven eigenlijk die niet altijd zichtbaar zijn. Maar die willen we juist in beeld brengen op die avond. Zodat we ook meer het gevoel krijgen dat je dat dus wel kunt doen, dat het haalbaar is. En dat het dus ook op meer plekken gedaan kan worden. Niet om er weer een hele grote nieuwe partij van te maken, maar om juist aan te geven, je kunt op lokaal niveau met een klein groepje actieve mensen, kun je daar zelf iets aan doen. En dus laten we vooral gebruik maken van de inspirerende voorbeelden.
0: Ja, precies. En dat zijn ook onderwerpen wat tegenwoordig natuurlijk heel actueel is. Je had het net over het drinkwater. Ze spraken van de week al over een tekort aan drinkwater. Laten we het hebben over de energie. Daar wordt ook genoeg over gezegd de laatste tijd.
1: Precies.
0: Het is eigenlijk heel goed dat er aandacht aan besteed wordt en gekeken wordt naar andere mogelijkheden.
1: Ja, zeker weten. Ja. Ja, daar zetten we ons graag voor in. Het zijn belangrijke onderwerpen.
0: Zeker. Hiske, is er nog iets wat je nog wil noemen? Wat belangrijk is, waar je zegt van nou, daar moeten mensen vast naartoe.
1: Laat ik eventjes noemen dat we eind van de maand, 28 juni, op zondagmiddag hebben we altijd een koppelsessie. Dat hebben we eind van deze maand niet, want dan hebben we een poëzieconcert met Mijn de Talma, een held uit het noorden, Daniel D., dichter uit Rotterdam, en Mark Lotteman, een liedjesmaker uit Rotterdam. En die gaan samen, of gaan eigenlijk wel allemaal afzonderlijk liedjes en gedichten voor, of zingen en voortdragen. Maar zij vormen een geweldig trio waar vooral in liefde voor de Nederlandse taal.
0: Yeah.
1: Dus op zondagmiddag 28 juni gaan we naar hen luisteren. En dat wordt echt een hele mooie middag. We gaan hun programma nog niet, maar onderweg gaan we dan meemaken.
0: Hey, ik stel voor dat we hiermee afsluiten, want dat is een lekker ontspannend onderwerp, laat maar rustig zeggen. Het andere is zeker interessant, dus ik wil het zeker niet ontmoedigen. Het is interessant om er naartoe te gaan en daar eens naar te luisteren.
1: Ja.
0: Maar die koppelsessie is natuurlijk ook altijd hartstikke leuk. Hey, Hiske, ik wil je danken voor dit korte gesprek. En ik zou zeggen, tot de volgende keer.
1: Heel graag tot de volgende keer.
0: En een goed weekend.
1: Zomer.
0: Ja hoor, het zijn jullie ook. Oké. Okay. Doei.
1: Doeg.

0: ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain, staring my iron man and Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue sea, white sand, paradise.
1: Ja, dit was het eerste uur van Achterhoek Actueel. Het is bijna 3 uur. Na 3 uur hebben we nog Thijs Rensink. En ik zou zeggen, blijf zeker luisteren, want dat wordt vast leuk. Tot zo.

0: Welkom bij café-restaurant De Domme Aanleg. Een gezellige horecagelegenheid met een gemoedelijke en huiselijke sfeer. Waar al 30 jaar Gerbert en Heidi Smit met veel plezier de liefde voor de horeca en entertainment delen met de rest van de Achterhoek. Kom en beleef de Achterhoekse gastvrijheid zoals deze bedoeld is. Café-restaurant De Domme Aanleg. Goed van eten, gemoedelijke sfeer.
1: Het noorden van Aalten is van oudsher de plek waar levensgenieten zich thuis voelen. We zijn diep geworteld in de Achterhoek en vieren het leven. Onze tip? Ga voor de lunchproeverij of het driegangenmenu. Met elkaar, de familie of vrienden. Want bij het noorden kan je als gast heerlijk onbezorgd genieten. Eten, drinken, vieren. Bij het noorden van Aalten.
0: De Domme Aanleg is een zeer geschikte locatie voor uw feesten en partijen. Met ruim 30 verschillende thema's, energieke spelshows en spectaculaire outdoor events is vervelen geen optie meer. Voor meer informatie kijk gerust op dommeaanleg.nl.
2: City Wonen in Winterswijk is in ruim 45 jaar uitgegroeid tot een begrip in de Achterhoek. Als het om woninginrichting, wooninspiratie, deskundig advies en service gaat, bent u bij ons aan het juiste adres. Bij ons kunt u echt voor alles terecht. Meubels, ook op maat gemaakt, bedden, vloeren, gordijnen, raamdecoratie, projectstoffering, relax voor thuis, verf, behang en veel meer. Kom voor een persoonlijk advies op maat gerust een kijkje nemen in onze showroom. U vindt City Wonen aan de Europalaan 117 in Winterswijk. Kijk ook eens op citywonen.com. Citywonen, de mooiste woonwinkel.
3: Wist je dat er in Nederland zo'n 23 miljoen fietsen zijn? En de beste daarvan vind je bij Wisseling Tweewielers in Aalten. Wij zijn dealer van Scott Race & Mountain Bikes, maar ook gespecialiseerd in de fietsen en e-bikes van Gazelle, Koga, Rie, Kwik, BSP en de speciaal aangepaste fietsen van Van Raam. Van bijna elk merk hebben wij een demofiets om voor een langere tijd gratis te testen. Kom langs in Aalten of kijk op onze site wisselingtweewielers.nl.
4: Jeans Brothers is de kledingwinkel voor iedereen. Bij ons vind je alle maten en lengtes met keuze uit meer dan 100 verschillende modellen. Voor zowel dames als heren. Kom langs en scoor nu je tweede jeans met 20 euro korting. Bezoek ons in Winterswijk en Eibergen of koop online via jeansbrothers.nl. Jeans Brothers, de jeanswinkel van Nederland.
5: Al 35 jaar lang is Goudsmit Atelier Elke Liek in de Achterhoek het adres voor het ontwerpen van trouw- en rouwsieraden. Eén op één maken we van uw unieke verhaal een ontwerp. Want geen enkel sieraad is standaard. Kijk voor alle mogelijkheden op elkerliek.nl. Of kom op afspraak langs in Bredevoort. Tot snel bij Elke Liek. Het grootste goudsmitatelier van de Achterhoek.
0: Ben je zelf niet zo vaardig met naald en draad? Monique Harmsen weet raad. Even snel een nieuwe rits inzetten. Kledingreparatie, verstel- en herstelwerk. Of je kleding voorzien van een geborduurde naam, bedrijfs- of verenigingslogo. Dan ben je bij Monique aan het juiste adres. Je vindt naaiatelier Monique Harmsen aan de Bijvang 5A in Dinxperlo. En op naaiateliermoniquehermsen.nl.
6: Schoenmakerij De Kaplaars repareert schoenen waardoor ze er weer uitkomen. Komen te zien als nieuw. Wij verzolen schoenen, vervangen ritsen, verwijden of versmallen laarzen. En we zijn ook specialist in het maken van sleutels. En ook vindt u bij ons een stomerijservice. Schoenmakerij De Kaplaars vindt u aan de Haartsestraat 14 in Aalten. De Kaplaars. Kijk voor openingstijden of meer informatie op dekaplaars.nl.
7: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij de ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. Het is onduidelijk of zij vandaag naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schep snoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Tennister Barbara Krejcikova heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het vrouwenenkelspel op het tennistoernooi van Rosmalen. De 30-jarige Tsjechische won de halve finale in 2 sets van de Poolse Magda Linette. Krejcikova schreef eerder al Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Haar tegenstander wordt later vandaag bekend. De finale van de Libema Open wordt morgen gespeeld. Het weer, af en toe zon met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
13: Mag.
14: Wat mag?
13: Je weet wel Mac.
14: Hè?
13: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
14: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
15: Start de motor. De boerderij wacht.
16: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
17: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
18: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
19: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
20: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in 1 app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
21: Wij zijn 1.

0: zijn we aangekomen bij het tweede uur van Achterhoek Actueel. Het laatste uurtje voor de zomerstop. Laat maar even rustig zeggen. Het komende uur hebben we Thijs Rensink in de studio. Hij is drummer bij Miss Montreal. Maar hij doet nog veel meer in de muziek. En daar gaat hij zo meteen nog van alles over vertellen. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Want dat is echt de moeite waard. We gaan even naar de Beatles.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: De Beatles waren dat met Lady Madonna. Ja, we hebben onze derde gast in de studio, Thijs Rensink. Thijs, goedemiddag. Ben jij trouwens een beetje
1: goedemiddag.
0: Fan, ben je een beetje fan van de Beatles? Of,
1: jawel,
0: of,
1: ja,
0: of de Rolling Stones?
1: Want
0: er wordt heel vaak gezegd van of je houdt van de Rolling Stones of je houdt van de Beatles. Ik heb het nooit zo goed gesnapt, maar...
1: Ja, dat is denk ik iets meer van vroeger, denk ik, toch? Dat je voor één moest kiezen. Ik denk dat, ja...
0: Goed. Nou, in ieder geval, hey, welkom.
1: Dank je.
0: Jij bent drummer bij Miss Montreal, onder andere.
1: Ja.
0: Je doet veel meer in de muziek. Je hebt een eigen band, bijvoorbeeld. Gaan we zo meteen nog even over hebben.
1: Ja?
0: Maar hoe ben jij aan drummer gekomen?
1: Ja, hoe ben ik aan drummer gekomen? Ja, nou, het allereerste begin is Brett Helmink van de Balse Muziek. Ik wilde eigenlijk eerst helemaal niet drummen.
0: Nee.
1: Ik had ooit meegedaan met een mini playback show en daar speelde ik saxofoon. Want mijn zus die had een saxofonist nodig. En ik vond dat mooi. Ik denk, nou, dit wil ik wel. En toen ze hadden gebeld. En toen zeiden ze van, we hebben geen saxofonisten nodig. We hebben drummers nodig. Dus toen ben ik aan drummen. Dus het lot heeft het bepaald.
0: Yeah.
1: Belden ze de volgende dag weer van, oh nee, het was juist andersom. We hadden juist saxofonisten nodig. Toen zei ik, ja, nu ga ik drummen. Maar het ding is, ik had altijd wel dat ik, ja, ik altijd, die onrust zit in mijn lichaam. Dus dit was perfect.
0: Ik
1: uiteindelijk ben gaan drummen. Dus ja.
0: Wat, hoe begin je dan? Je schaft zelf gelijk het drumstel aan? Of, maar dat zijn natuurlijk nogal wel kosten.
1: Ja, kosten voor mijn ouders natuurlijk. Hè. Ja, ik was natuurlijk heel jong. Dus,
0: ja.
1: Dus, ja,
0: dat hoe jong was je?
1: Hoe jong ik was? Ik was denk ik 11 of zo, 11, 12 jaar oud. En toen heb ik mijn ouders heel lief aangekeken. En die hielden zelf ook heel erg van muziek. Dus die dachten van, nou, top. Weet je wel, ga ervoor. En ik had toen een Pearl drumsetje uit de jaren 60. Uit de jaren 60 had ik ergens op de kop getikt. Zo'n mooi gold sparkling. Ja. En dan heb ik het hele huis helemaal gek gemaakt. Omdat hij stond op de overloop en het hele huis kon meegenieten natuurlijk als ik aan het oefenen was.
0: Ja.
1: En daar is het begonnen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Wat ik vraag me dan af, hè, is er een bepaald nummer wat je in je hoofd hebt, waar je dan zeg maar het ritme van gaat drummen? Of wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, aan het begin dan heb je gewoon les en dan heb je een leuk boek. En en de drummers die hier luisteren, de real-time drumset is het, zo in mijn hoofd. Maar ja, er zitten allemaal gewoon leuke liedjes op en daar begint het mee. En dan denk je van, oh, dit is leuk. En uiteindelijk dan begin je eens een keer met een liedje en dan... waar begint het? Ja, het kan op heel veel verschillende manieren kan een liedje beginnen. Ja, of specificeer je vraag. Of hoe bedoel je?
0: Wat ik meer bedoel is, je hebt een gitaar.
1: Ja.
0: Een gitaar kun je een melodie meespelen.
1: Yes.
0: Een drumstel kan dat niet.
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee,
0: dus,
1: nee.
0: Dus hoe?
1: Nou ja, sla eens met twee handen op een tafel, weet je wel. Ja, komt echt van binnenuit, snap je? En je hoort na een tijdje dan wordt het soort, net zoals praten.
0: Ja.
1: Drummen wordt als praten. Ja, dan denk je ook niet, je denkt ook niet het na over wat ga ik nu zeggen.
0: Nee.
1: Bij drummen is dat ook niet zo. Dat je drumt gewoon. Dus,
0: ja.
1: En soms moet je eens nadenken over een woord waar je niet op kan komen. Maar dat is met drummen dan ook een fill waar je net niet uitkomt. Maar ja, dat is zo heerlijk. Als je dan gewoon gaat zitten en je gaat spelen. En dat voelt heel goed. Dus, en dat voelde ik al toen ik heel jong was. Voelde dat al heel goed. En dat is altijd goed blijven voelen. Dus ja, daar is het begonnen. En nooit meer gestopt, gelukkig. Ja.
0: Ik denk ook dat het heel erg ontspant.
1: Het ontspant enorm. Ik kan het iedereen aanraden. Mensen, gaan drummen.
0: Goed, daar gaan we zo meteen nog even over hebben.
1: Ja.
0: Want je hele muziekcarrière, je was op een gegeven moment aan het drummen en je had de smaak te pakken.
1: Ja.
0: En toen ben je ook echt de opleiding gaan volgen.
1: Ja, ik ben de opleiding. Ja, ik ben in Enschede gaan studeren, het conservatorium. En daar heb ik toen een toelatingsexamen gedaan. En dat ging allemaal hartstikke leuk. En ik denk, nou, dit is gewoon heaven on earth. Weet je wel, hemel op aarde. Ik mag nu gewoon de hele dag drummen. En leuke mensen ontmoeten en muziek maken. En dat was een opleiding die, dat paste mij enorm. Ja.
0: Ja.
1: Tenminste, dat gevoel had ik.
0: Ja.
1: Weet je wel, vanaf het begin eigenlijk al, ja.
0: Ja, dan heb je toch een of ander iets in je genen gehad van wat die muziek betreft, dat het toch wel goed past dan?
1: Denk ik wel. Ik had het al gelijk dat ik het... het voelde goed. Ja, of gelijk. Misschien heeft het een jaar geduurd dat je echt... Ja, je moet natuurlijk eerst ook een beetje achterkomen wat het is. En En ik merkte dat ik het steeds meer ben gaan doen. En toen heb ik drumles gekregen van Arno Telode. Die woonde toen in Aalten. Misschien ooit verhoord. Ja, een drummer heeft ooit bij Vengeance op een blauwe maandag.
0: Ja,
1: dat is zo'n heavy metal band uit de jaren 80.
0: Ja.
1: En hij heeft mij, heeft mij eigenlijk geïntroduceerd bij bijvoorbeeld een band zoals Dream Theater, weet je wel, prog, rock.
0: Oh,
1: en
0: kijk aan.
1: Toen was ik, dacht ik, ja, dit is het mooiste wat ik ooit heb gehoord.
0: Ja.
1: Dit wil ik ook, weet je wel. Ja. Dus ik ben alleen maar gaan studeren en alleen maar muziek gaan luisteren. En hij was heel erg aardig voor mij. Hij heeft mij, ik hoefde hem ook nooit te betalen. Hij zei altijd van, ik wil je gewoon drumles geven. Ik vond dat super,
0: geweldig.
1: Super lief, weet je wel. En, ja. En ik had één of twee leerlingen of zo. En ik was er één van. En hij heeft mij echt, toen ik naar Rotterdam, naar het conservatorium gereden. En overal om te kijken. En hij zei van, er zit wat in. En toen dacht ik voelde van, oh ja. Ja, misschien heeft hij wel gelijk, want het voelt goed. Dus daarom ben ik er wat mee gaan doen, ja.
0: Ja, nou, als je het ook hebt over Dream Theater, dan praat je ook echt over een band die... dat zijn hoogopgeleide mensen, zeg maar, rustig. Die kunnen het wel.
1: Ja.
0: Ja, zeker. Ik heb toevallig niks van klaarstaan op het moment. Als ik dat zometeen nog wel gedaan. Misschien krijgen we die kans nog. Wat we wel klaar hebben staan en waar we het zo meteen over gaan hebben, is je eigen band, R.E.T.
1: R.E.T., yes. Red.
0: Ja, die gaan we nu even draaien.
1: Helemaal te gek. Ik ben benieuwd welk nummer.

0: Ja, Thijs, je eigen band.
1: Jazeker, ja.
0: RET is de afkorting. Wat is eigenlijk de betekenis ervan?
1: Nou, het is eigenlijk gewoon Ralf Axel Thijs. Ja. Dus we kwamen heel snel uit bij Red.
0: Nou, het is in ieder geval...
1: Het is gewoon heel simpel. Onze muziek is ook straightforward. Ja, we maken het straightforward. En onze naam is dus ook recht voor je raap.
0: Ja. Makkelijk te onthouden. Niks geen moeilijke dingen. Hoe zijn jullie ontstaan?
1: Hoe wij ontstaan zijn? Ja, we kennen elkaar van het, ook weer van het conservatorium in Enschede. Eigenlijk in de tijd ook al die jongens. Want om even te vertellen. Ja, Sanne en de hele band. We kennen elkaar al heel lang.
0: Ja.
1: En... Ralf en Axel, die in Red zitten, die horen eigenlijk bij diezelfde club. En Red is, ik had in die tijd dat ik Miss Montreal had ik ook een band heet Tankbol. En toen zong Ralf van Red, die zong daarin. En uiteindelijk zijn we eigenlijk een soort van gaan switchen. Dat ik lead ben gaan zingen. Okay. En dat is uiteindelijk Red geworden. En we maken al enorm lang muziek met elkaar. En ja, het is gewoon door vriendschap en door muzikale liefde is het eigenlijk een soort van ontstaan.
0: Ja, nou, als ik net ook zo kijk naar dat filmpje wat erbij was, dat stralen jullie ook uit.
1: Ah ja.
0: Plezier.
1: Dat is ook super belangrijk. Ja.
0: Goed, je doet hier ook de zang. Wanneer ben je erachter gekomen dat ik dacht van, nou, ik kan al een aardig mopje zingen?
1: Nou, ik had ik heb heel wat jaren geleden heb ik een... goede vraag. Ja, ik denk in mijn tijd in Enschede dat ik al eens vaker dacht van... Hey, dit vind ik leuk om te zingen. Toen had ik al een bandje met Ralf. Ja, ik weet eigenlijk het moment. Ja, ik zat met Ralf toch weer in een ander bandje. En toen deden we The Wall van Michael Jackson. Die coverden we. En dat speelden we daar in de Geus. Volgens mij bestaat het niet meer, maar is op de markt daar. En daar heb je zo'n falsetachtige backing vocals. Ik kan het even niet meer helemaal reproduceren, maar... En wij deden dat met z'n tweeën. En toen dachten we, hey, dit is leuk om te doen. En vanuit daar, ik denk dat daar het zaadje geplant is voor wat daarna eigenlijk allemaal is gekomen.
0: Ja, want je had net over van, jullie hadden een album gemaakt met RET al.
1: Ja.
0: Wat voor nummers, kun je een beetje dezelfde stijl op verwachten?
1: Voor het volgende album weer? Nee,
0: voor deze.
1: Voor deze?
0: Ja.
1: Voor de mensen die het nog niet gehoord hebben? Of...
0: Ja, precies.
1: Het is eigenlijk een mengelmoes van alles wat we mooi vinden. Dus AC/DC, Led Zeppelin, Muse. We zijn natuurlijk al die bands niet, maar we zijn wel... Het is natuurlijk een soort van een smoothie van al die bands bij elkaar. Dus
0: Waar hebben jullie overal opgetreden?
1: Heel drinkable ook.
0: Met RET eigenlijk. Waar hebben jullie overal opgetreden?
1: Nou het hele land door. We hebben eigenlijk alle clubs eigenlijk wel gezien ook in Nederland. Dus ik heb een keer hebben we ook het voorprogramma gedaan voor mijn andere band, Miss Montreal. Dus Red begonnen de avond. En daarna speelden wij zelf. En dat was eigenlijk heel grappig, omdat we... Dus een beetje op een dronken avond was dat ontstaan.
0: Okay.
1: Want toen stonden wij 15 jaar met Montreal. En toen was er zo'n dronken feestavond. Weet je wel, met alle muziek. Managers en iedereen was er bij elkaar. Dus iedereen had het naar het zin. We hadden toen Ahoy RTM stage. Bij de Ahoy heb je een grote zaal. En het was de eerste avond. Dus we hadden zo'n avond dat we daar... en Sanne had het idee van Red moet in het voorprogramma. En al die mensen die omheen stonden. Normaal is dat heel moeilijk om een soort van een band ergens in te krijgen. En die waren allemaal van... doe maar dan, weet je wel. Ja, het was heel laat en toen dacht ik, oké, nu moet ik toehappen.
0: Ja,
1: Want we gaan dat voorprogramma doen. En uiteindelijk...

0: ze graag zou willen zien, kom zeker langs.
1: Schrijf in de agenda.
0: Schrijf in de agenda, ja. En hou je van rock, dan is dat helemaal geweldig. Hou je niet van rock, dan is dat ook geweldig. Dus kom vooral langs.
1: Goed, ja. ik weet niet of Harm nog rock heeft klaarstaan op het moment. Anders zou ik zeggen, we gaan nog even weer naar muziek luisteren. En dan komen we zo meteen nog weer bij je terug.
0: Nou, helemaal goed.
1: We gaan het hebben over jouw hele oeuvre met Miss Montreal.
0: Nou, heel erg leuk.
1: Ja.

0: Ja, nog steeds hebben we in de studio Thijs Rensink over... maar we gaan het nu hebben over je drumschool.
1: Nou, mooi.
0: Ja, want je bent de drumschool begonnen wanneer?
1: Net voor corona was dat.
0: Ja.
1: 2019 kwam ik, toen zijn we weer in Aalten komen wonen.
0: Ja.
1: Toen hadden we een schuur en de ruimte om ons huis. Toen dacht ik, hey, ik kan een drumstel thuis neerzetten. Dat was lang geleden.
0: Ja.
1: Dus toen ben ik eigenlijk les gaan geven, ja.
0: Ja.
1: Niet wetende dat ik dat enorm leuk vind of zou gaan vinden. En dat doe ik nog steeds.
0: Ja, waar zat je nu? Want je bent nu verhuisd intussen, hè?
1: Ja.
0: Je woont ook in het dorp. De drumschool is natuurlijk ook mee verhuisd. Waar ben je mee naartoe gegaan?
1: Naar Dalen, naast Roemenendaal. Of tenminste, ik kan Roemenendaal zien liggen vanaf de parkeerplaats. Maar de Bleken, misschien kennen mensen het wel.
0: Ja, veel mensen kennen die naam inderdaad
1: ja.
0: wel.
1: Arjen en Rieke Houwers.
0: Ja, jawel. Ja. Hoeveel leerlingen heb je op het moment en ben je die mensen gekomen?
1: Hoe gaat het hier in Aalten? Ja.
0: Spreekt zich rond waarschijnlijk?
1: Sowieso. In de Aalten vooruit hebben ze ook een keer een stuk geplaatst. En dat hielp enorm. Dus
0: okay.
1: Ik had heel veel aanmeldingen. En uiteindelijk, ik zit nu op 30, denk ik. 30
0: okay.
1: mensen. En op dit moment heb ik eigenlijk nog een aantal plekken nog wel weer vrij. Want ik ga nog weer iets meer lesgeven. En dus als mensen nog, want ik geef les op de maandag, dinsdag en op de woensdag. En rond 2 uur is een hele moeilijke tijd, omdat veel mensen gewoon... mensen gaan naar school of het is eigenlijk altijd wat te doen. Maar ben je rond die tijd vrij en je denkt van... Misschien denk je hele leven al, ik heb altijd al willen drummen. Ja, meld je aan, want ik vind dat juist heel erg leuk. Ik heb ook mensen op les die dan na hun 70ste zijn begonnen.
0: Geweldig.
1: Super cool. Ja,
0: ja.
1: Echt heel leuk. En ik speel zelf ook gitaar. Dus we maken er gelijk muziek van. En ik hou zelf ook heel erg van classic rock en dat soort dingen. Dat is een beetje rock.
0: Ja.
1: Dus we maken muziek. En ik heb zelfs dat als mensen ook thuis niet kunnen drummen... Dat ik dan ook mijn lessen aanpas. En dan gewoon, kom gewoon naar die lessen. En dan gaan we een soort van studeren en muziek maken. En dan wordt het een soort combi. Dus ik wil heel graag namelijk die mensen over de streep trekken. Die eigenlijk dat eigenlijk diep van binnen zo graag willen. En eigenlijk nooit die stap durven nemen. En doe het wel. Want het is echt superleuk om te doen. Ik ben bevooroordeeld. Maar ja, ik denk dat iedereen gewoon moet gaan drummen. Maar het is gewoon zo leuk. En het is zo ontspannend. En zo je gaat er ook anders muziek door luisteren. Je komt er weer met andere mensen in contact. Ik ben heel enthousiast over drummen, zoals je merkt.
0: Ja, want wat voor soort mensen krijg je bijvoorbeeld op les? Hebben die een bedoeling om in een bandje te gaan spelen? Of is het gewoon lekker drummen om te ontspannen?
1: Al je opties die je noemt. Sommige mensen vinden het gewoon heel lekker om thuis met muziek mee te spelen. Meespelen en luisteren wat gewoon anders. Omdat je gewoon opeens veel meer diepte gaat horen in muziek. Die je daarvoor helemaal niet gehoord hebt. En dat is eigenlijk een hele leuke ontdekking. En zeker als je van muziek houdt, is dat ook heel leuk dat dat opeens gaat gebeuren. En
0: ja.
1: Ik vind het ook heel leuk om te zien dat dat gebeurt. Mensen die in bandjes willen en die probeer ik daarmee te helpen. Dat ze in bandjes komen, geef ik tips. Van hoe, je geeft al tips over hoe speel je de muziek die je moet gaan spelen. Waar kun je het beste op focussen? Hoe communiceer je in de band? Dus dat zijn ook eigenlijk onderwerpen waar je het wel eens over hebt. En sommige mensen hebben thuis, wat ik al zei, helemaal geen drumstel. En die probeer ik dan toch verder te helpen. En dat helpt, dat lukt eigenlijk wel. En die hebben eigenlijk, of die zijn ook zo druk dat ze er geen tijd voor hebben. Maar toch dan een half uur in de week, dat ze er toch tijd voor vrij maken. En ik merk dat die mensen zelfs ook vooruit gaan. Dat vind ik super leuk om te doen. Drumschool IJsselo, .com, daar kun je mijn gegevens vinden. Of .nl. Het is nu Dalen, want ik zat eerst in IJssel. Ik zit nu in Dalen. Maar het is nog op mijn oude website. Kun je nog terecht. En dan kom je uiteindelijk bij Dalen ook terecht. Dus drumschoolijsselo.nl. Ga je aanmelden als je... En wie weet wordt het wat. Je mag altijd een gratis proefles komen nemen. Erg leuk.
0: Zeker. Ik moet zeggen, ik ben bijna enthousiast.
1: Ja, ik zou zeggen, meld je aan.
0: Ja, ja,
1: jullie
0: ja.
1: zijn beide welkom.
0: Ja, ja. Kijk, het is natuurlijk voor veel mensen heel lastig, hè, om zeg maar in het dorp een drumstel te kopen en te gaan drummen.
1: Ja.
0: En dan hebben we het over de geluidsoverlast en dat soort dingen. Want een stukje verderop bij ons, daar woont ook iemand die boven af en toe was zitten drummen. Die kan het trouwens aardig, vind ik, maar...
1: Dat zou me zelfs mijn leerling kunnen zijn. Want die woont waar, welke straat bedoel je?
0: Ja, dat is...
1: Bij de Berkhoofdstraatkant?
0: Ja, daar ongeveer in de buurt, ja.
1: Achter bij de speeltuin?
0: Ja,
1: dat is een leerling van mij, die woont daar tenminste, ja. Ja,
0: kijk, dus... ik vind het niet vervelend om te horen, laat ik zo zeggen. Maar er zullen altijd mensen zijn die zeggen van, goh, ik heb daar toch wel last van. En dat kan
1: maar je zijn ook, je kunt elektrische drumstellen kopen bijvoorbeeld. Ja. Of je kan zelfs met een drumpad. Een drumpad is eigenlijk een soort rubber ding is het eigenlijk. Mm-hmm. Waar je op kan slaan. En daar kun je eigenlijk al heel veel oefeningen mee doen. Waarmee je dan bij mij in de les op een echt drumstel kan spelen. Okay. En waardoor je ook weer vooruit kan komen. Dus ook al denk je, ik wil gewoon even een jaar lang, wil ik het gewoon uitproberen. En kijken wat het is, dan hoef je niet gelijk alles aan te schaffen. Maar dan heb je in ieder geval wel gewoon geproefd eerst van, is het wat voor mij? En is het wat voor je? Dan is het super cool dat je ontdekt hebt dat het wat voor je is.
0: Ja,
1: zeker.
0: Maar goed, ben je nog iets kwijt over je drumschool? Een stukje, zeg maar, mensen te motiveren of wat dan ook.
1: Nou, eigenlijk wat ik allemaal gezegd heb. Ja. En hopelijk kun je mij vinden. Gewoon en sowieso op Maps kun je me vinden. Dus dan zoek naar drumschool en dan in Dalen. Of IJsselo kun je me eigenlijk nog steeds ook op vinden. Dus Dalen of IJsselo en dan kom je uiteindelijk bij. Of Thijs Rensink, dan kom je wel bij me terecht. Ja.
0: Helemaal goed. Hey, maar even waar we straks over zijn. Dus het laatste wat we het over gaan hebben. Jouw hele... gebeuren bij Miss Montreal.
1: Ja.
0: 20 jaar al.
1: Ja, 20 jaar. Dat is een hele tijd.
0: En je gaf het straks al aan. Jullie hebben elkaar ook leren kennen, hè, in Enschede. Ja. Maar hoe vorm je op een gegeven moment een band? Hoe gaat dat eigenlijk precies? Want je speelt met elkaar, je oefent met elkaar. Mm-hmm. En is het dan op een gegeven moment zo van, ben je niet samen met mij iets gaan doen in een bandje? Of hoe gaat het in zijn werk?
1: Ja, zo gaat
0: zo
1: het.
0: Dus.
1: Ja. Aan het begin was het alleen San en ik, met z'n mm-hmm. tweeën. En wij vonden elkaar wel vonden heel erg leuk wat we eigenlijk deden. Ik vond haar stemmen mooi en zij vond het leuk hoe ik drumde. Toen ging zij wel eens, als ik aan het studeren was op school, dan zei ik van, ja, ik oefen tot 8 uur. Kom daarna langs en nam zij haar gitaar mee. Dan gingen we jammen samen. En uiteindelijk is dat steeds verder uitgegroeid. En mijn drumleraar toen, Dennis Saupala, hele goede drummer overigens, die zei van, hey, dat liedje is te gek, dan gaan we eens opnemen. En dat was Just a Flirt.
0: Oh
1: dat
0: ja.
1: Oeh.
0: Ja.
1: Dat werd een hele grote hit. En toen dachten wij, dit is leuk. Ja, en toen ontplofte het. Maar we zijn eigenlijk van, we hebben denk 3 café-optredens gehad. En toen was het gelijk... de grote podia.
0: Ja.
1: Toen mochten we met Coldplay, weet je wel, het voorprogramma. Ja. En alle grote festivals. En het was radio, tv. Het was, we wisten niet wat ons overkwam.
0: Daar ontplofte er iets voor jezelf, of niet? Op zo'n moment?
1: Enorm. We vonden het ongelooflijk. Ja, je bent ook wel jong. We waren heel jong. Dus op een of andere manier denk je dan heb je het niet zo door hoe bijzonder het is. Ja, ook weer wel, maar ook weer niet. Omdat je denkt, dit is gewoon... Oh ja, zo gaat het of zo.
0: Ja.
1: Dan denk je, en nu merken we ook steeds, zeker als je er wel bij een 20 jaar terugkijkt en denkt van, oh, wacht eens even. Ja, dat was eigenlijk wel heel bijzonder. En nog steeds bijzonder dat we dat nog steeds soms nog even mogen doen. Dus dat is, dat.
0: Want jullie hebben nu alle tours zo'n beetje achter de rug gehad van dit jaar, begrijp ik?
1: We hebben nog een aantal festivals staan. We hebben dit jaar een heel rustig jaar eigenlijk. Dus dat is normaal, we hebben het heel erg druk. Dus volgend jaar wordt het weer lekker drukker. Dus, maar eigenlijk, ik ben heel blij, wat ik al vertelde. Ik ben vader van een hele mooie dochter Fien.
0: Ja.
1: Dus ik ben zo blij dat ik dit jaar eens wat rustiger aan mag doen. En dat ik gewoon lekker wat meer thuis mag zijn. Want dat is voor iedereen denk ik wel leuk in mijn omgeving.
0: En belangrijk.
1: Ja, zeker.
0: Ja, zeker. Ja. Hey Thijs, wil je nog iets kwijt? Ik wil eigenlijk zo afronden. Want, zijn er nog dingen die je nu nog kwijt wil? Dat ga ik eens even vertellen over wat voor onderwerp dan ook, waar we het vanmiddag over hebben gehad.
1: Oké, je wil zo dadelijk het nummer Roos gaan spelen, toch? Van Miss Montreal.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk wel een leuk nummer. Het is van ons eerste album. En dat is eigenlijk een van de nummers die ik heel opmerkelijk vond toen ik toen speelde. Ik was ook, denk dezelfde avond, aan het begin heb ik verteld van wanneer ben je gaan zingen. Mm-hmm. Dat was eigenlijk dezelfde avond toen ik met Ralf, toen hebben we Over the Wall gezongen van Michael Jackson met een ander bandje. En op diezelfde avond speelde Sanne ook met wat mensen. En dat was toen voor mij met de leraren. Die hadden, en toen had ze gezegd van dit liedje heet Rose, die heb ik geschreven, die wil ik graag spelen. En toen had ze dit nummer dus gespeeld. Toen kwam ze na, en ik zat te kijken. Het was in de Geus dus, in Enschede, op de markt. En ik zat te kijken. Ik wow, ik zeg, ongelooflijk. Wie is deze meid? Weet je wel, ja. Zo ongelooflijk. Wat een strot en wat een performance. Ik was helemaal ondersteboven. En toen kwam ze na het optreden, kwam ze naast me staan. Toen zegt ze, jeetje, dat ging kut. Ja, sorry voor mijn, voor mijn woorden, maar dat is wat ze zei. Dit was verschrikkelijk. En ik zeg, wat? Was je er wel bij, weet je wel? Van, het was zo ongelooflijk goed. Dus ik heb haar gezegd van hoe goed ik haar vond. En ik was totaal weggeblazen. En dat was dus dit nummer, Rose. En later hebben wij dit nummer dus ook opgenomen. Toen hebben we in België, in Brussel, in de studio, hebben we dit nummer toen uiteindelijk mooi opgenomen. En ik ben gewoon, elke keer als ik dit nummer hoor, moet ik nog denken aan dat moment. Ja, en ik vind het nummer geweldig. Het gaat over haar zusje Roos. Dus,
0: En dat ga je ook nooit meer vergeten, denk ik.
1: Ik ga het nummer, zeker niet. Dus het is een bijzonder nummer uit het oeuvre die we hebben. En,
0: Ja. Want ik vertel er straks nog, want naar het eind dat we de nieuwe single van jullie willen gaan draaien. Maar je zegt zelf, daar speel ik niet op mee. Dus vandaar dat we nu voor deze hebben gekozen.
1: Ja, zeker, deze, ja.
0: Dus, hey Thijs, ik wil je danken voor dit gesprek. Ik vond het ontzettend leuk.
1: Ja, ik vond het ook erg leuk.
0: Je mag volgende keer zo'n keer weer komen, wat mij betreft.
1: Helemaal goed, ja.
0: Maar dan zien we dat wel weer.
1: Nou, helemaal goed.
0: Dankjewel en een fijn weekend.
1: Fijn weekend.
0: Joejoe.

Ja, dit wordt het laatste nummer van Achterhoek Actueel. We zijn er weer op 1 augustus, dus hou het even in de gaten. De komende zaterdag zijn we er niet meer. Ik dank voor het luisteren en tot dan!

0: schoenmakerij De Kaplaars repareert schoenen waardoor ze er weer uitkomen te zien als nieuw. Wij verzolen schoenen, vervangen ritsen, verwijden of versmallen laarzen en we zijn ook specialist in het maken van sleutels. En ook vindt u bij ons een stomerijservice. Schoenmakerij De Kaplaars vindt u aan de Haartsestraat 14 in Aalten. De Kaplaars. Kijk voor openingstijden of meer informatie op dekaplaars.nl.
1: Aanhanger nodig? Bij de Witte Smit aanhangers kunt u terecht voor verkoop, inruil en verhuur. Of heeft u een aanhanger die gerepareerd moet worden? Dan ben je bij ons aan het goede adres. We verwelkomen u graag op een van onze vestigingen. Of kijk eens op www.wittesmit.nl.
2: Budget Home Store Winterswijk is de winkel voor mooi wonen, slapen en belangrijk, niet te veel betalen. Onze winkel van 2000 vierkante meter bestaat uit een brede collectie trendy artikelen tegen uiterst scherpe prijzen. Van romantisch tot design en van lifestyle tot modern. Het is er in veel verschillende soorten en maten en voor ieder budget. Nieuwsgierig geworden? Kom snel eens langs in onze winkel aan de Europalaan 107 in Winterswijk. Of kijk op budgethomestorewinterswijk.nl. De Budget Home Store in Winterswijk. Jong en trendy wonen.
3: Robin's Koffiewereld.
4: Voor puur koffiegenot op je werk.

0: Geniet van de koffie van Robins Koffiewereld.
1: Ben je zelf niet zo vaardig met naald en draad? Monique Harmsen weet raad. Even snel een nieuwe rits inzetten. Kledingreparatie, verstel- en herstelwerk. Of je kleding voorzien van een geborduurde naam, bedrijfs- of verenigingslogo. Dan ben je bij Monique aan het juiste adres. Je vindt naaiatelier Monique Harmsen aan de Bijvang 5A in Dinxperlo. En op naaiateliermoniqueharmsen.nl.
2: Jeans Brothers is de kledingwinkel voor iedereen. Bij ons vind je alle maten en lengtes met keuze uit meer dan 100 verschillende modellen. Voor zowel dames als heren. Kom langs en scoor nu je tweede jeans met 20 euro korting. Bezoek ons in Winterswijk en Eibergen of koop online via jeansbrothers.nl. Jeans Brothers, de jeanswinkel van Nederland.
3: Wist je dat er in Nederland zo'n 3...
4: Al 35 jaar lang is Goudsmit Atelier Elkreliek in de Achterhoek het adres voor het ontwerpen van trouw- en rouwsieraden. 1-op-1 maken we van uw unieke verhaal een ontwerp. Want geen enkel sieraad is standaard. Kijk voor alle mogelijkheden op elkreliek.nl. Of kom op afspraak langs in Bredevoort. Tot snel bij Elkreliek. Het grootste Goudsmit Atelier van de Achterhoek.
5: Welkom bij café-restaurant De Domme Aanleg. Een gezellige horecagelegenheid met een gemoedelijke en huiselijke sfeer. Waar al 30 jaar Gerbert en Heidi Smit met veel plezier de liefde voor de horeca en entertainment delen met de rest van de Achterhoek. Kom en beleef de Achterhoekse gastvrijheid zoals deze bedoeld is. Café-restaurant De Domme Aanleg. Goed van eten, gemoedelijke sfeer.
2: Jeans Brothers is de kledingwinkel voor iedereen. Bij ons vind je alle maten en lengtes met keuze uit meer dan 100 verschillende modellen. Voor zowel dames als heren. Kom langs en scoor nu je tweede jeans met 20 euro korting. Bezoek ons in Winterswijk en Eibergen of koop online via jeansbrothers.nl. Jeans Brothers, de jeanswinkel van Nederland.
5: De Domme Aanleg is een zeer geschikte locatie voor uw feesten en partijen. Met ruim 30 verschillende thema's, energieke spelshows en spectaculaire outdoor events is vervelen geen optie meer. Voor meer informatie kijk gerust op dommeaanleg.nl.
6: Aanhanger nodig? Bij de Witte Smit Aanhangers kunt u terecht voor verkoop, inruil en verhuur. Of heeft u een aanhanger die gerepareerd moet worden? Dan ben je bij ons aan het goede adres. We verwelkomen u graag op een van onze vestigingen. Of kijk eens op www.wittesmit.nl.
7: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 4 uur.
8: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
9: Kasper Meijer met het NOS-journaal. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn gedood. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij een ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. En het is onduidelijk of zij vandaag alweer naar huis kunnen. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Het gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn stranden zoals Bondi Beach voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 8e wedstrijd in de Pro League gewonnen. Oranje won in Rotterdam met 7-0 van Ierland. Heel verrassend was dit niet. Nederland is de nummer 1 van de wereld en won ook de vorige 31 duels tegen Ierland. De Nederlandse vrouwen spelen morgen nog een keer tegen de Ieren. Het weer, af en toe zon, met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
14: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
15: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
16: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
17: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijgt direct diefstalalerts en blijft jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
18: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
19: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
20: Wij zijn één Achterhoek.

0: ook sportief bezig zijn? Kom dan aqua sporten in Zwembad Jaspers in Winterswijk. Aqua Bootcamp, Aqua Spinning, Aqua Joggen en voor de senioren is er Aqua Gym en Aqua Fit. www.zwembad-jaspers.nl.
1: Een sfeervol interieur, het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen? Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort, leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
0: www.zwembad-jaspers.nl. Ook voor de reguliere zwemles of een spoedcursus leren zwemmen.
2: Een huis kopen of gewoon uw hypotheek goed regelen? Dat is al spannend genoeg. Hypotheekadvies hoeft dat niet te zijn. Bij Huiskamer Hypotheek in Achterhoek krijgt u eerlijk hypotheekadvies. In duidelijke en begrijpelijke taal. We komen gewoon bij u thuis aan de keukentafel. Maak een afspraak voor meer informatie op www.huiskamerhypotheken.nl. Huiskamer Hypotheek in Achterhoek. Persoonlijk, duidelijk, dichtbij.
1: Betting Wonen, ook groot in boksprings en matrassen.
3: Vivante Bosman, het adres voor gordijnen, vloerbedekking, zonwering, wandbekleding en accessoires. U vindt ons in Borculo, Spoorstraat 8. Of kijk op www.vivante.nl/Bosman.
4: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 5 uur.
5: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
6: Casper Meijer met het NOS-journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch een zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, ofwel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn omgekomen. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Bewoners van de flat in Amsterdam die geëvacueerd moesten worden na een explosie mogen terug naar huis. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. 3 mensen zijn opgepakt. Bij een controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de andere producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
12: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstone,
7: Jones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
10: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
5: Wij zijn 1-8.

0: De Maand Schoonmaakdiensten heeft een uitgebreid aanbod van schoonmaakdiensten voor uw bedrijf. Van het onderhouden van uw vloeren en telescoopbewassing tot het periodiek schoonmaken van uw kantoren. De Maan in Groenlo. Kijk voor meer info op demaanschoonmaakdiensten.nl. Eefdink Rensing Constructiewerk. Een begrip in de regio voor maatwerk op het gebied van RVS en stalen constructies. Ook plaat- en snijwerk met behulp van fiberlaser of plasmasnijder. Eefdink Rensing Constructiewerk. www.eefdink-rensing.nl. De Maan Schoonmaakdiensten zoekt vakkundig facilitair personeel. Mail naar info@demaanschoonmaakdiensten.nl voor meer informatie. De Maan in Groenlo.
1: Bent u op zoek naar een keuken of badkamer? Welke smaak u ook heeft. Bij Elsinghorst in Winterswijk is alles mogelijk. Bovendien voeren wij de montage van uw badkamer en keuken compleet uit met eigen personeel. De vakmensen van Elsinghorst maken het verschil.
2: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 6 uur.
3: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
4: Casper Meijer met het NOS-journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. De VVD roept de vakbonden op om mee te denken en niet de economische groei en vooruitgang tegen te werken. Dat zeiden partijleider Jesselgus en fractievoorzitter Brekelmans op het VVD-partijcongres in Den Haag. Hun toespraken gingen voor een belangrijk deel over de economie. Brekelmans zei zich zorgen te maken over de signalen die hij krijgt als hij bedrijven bezoekt, dat ze niet meer willen investeren in Nederland en overwegen te vertrekken. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen dagen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
12: mag.
13: Wat mag?
12: Je weet wel, Mac.
13: Hè?
12: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
14: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
15: Ah, mijn rug.
16: Beweeg.
15: Hè? Wat? Hè? Huh?
16: Ik ben het. Je rug.
15: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
17: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
18: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
19: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 7 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan 24 uur tijd bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. De finale van het tennistoernooi in Rosmalen bij de vrouwen gaat tussen de Tsjechische Barbora Krejcikova en Robin Montgomery uit de VS. Krejcikova schreef eerder al in Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Voor Montgomery wordt het finale in Rosmalen de eerste finale van een WTA-toernooi. Bij de mannen heeft de Australiër Alex de Minaur zich geplaatst voor de finale. De andere finalist wordt later bekend. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
8: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in 1 app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 8 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij Meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan een dag bijna 124.000 euro opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
12: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
13: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
14: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20, ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
15: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
16: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
1: Wij zijn één Achterhoek.

Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.

0: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 9 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles geweest en de bacterie is niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. In Evides onderzoekt nog waarom sommige tests toch op een mogelijke besmetting wezen. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land, die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Alle finalisten van het tennistoernooi in Rosmalen zijn bekend. Bij de mannen neemt de Australiër Alex de Minaur het op tegen de Pool Kamil Marischak. De finale bij de dames gaat tussen de Tsjechische Barbara Krejcikova en Robin Montgomery uit de VS. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB... en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
10: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
11: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
12: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is Bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
13: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
14: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
15: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of zilver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
1: Wij zijn één Achterhoek.

0: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 10 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Kasper Meijer met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen 200.000 inwoners van het gebied het advies om water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat opvallend veel plekken momenteel sneeuwvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
8: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
9: Ah, mijn rug.
10: Beweeg.
9: Hè? Wat? Hè? Huh?
10: Ik ben het. Je rug.
9: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
11: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels. Wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
12: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
13: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20, ongekende kwaliteit. kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
14: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
15: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 11 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. De 62-jarige Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die ook uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer ingetrokken. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat en kregen 200.000 mensen het advies om water voor de zekerheid te koken voor gebruik. Afgelopen dag heeft drinkwaterbedrijf Evides extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. In Zeeland is morgenavond een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag. De tocht eindigt bij de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag werden een groep schoolkinderen en hun begeleiders aangereden door een automobilist. De 19-jarige bestuurder is opgepakt en zit nog vast. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
15: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
16: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 12 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. En daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie was daar weer een reactie op. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet gevonden. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1. En op dit moment start nog een wedstrijd op het WK. Brazilië en Marokko spelen in groep C tegen elkaar in New York. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook.
15: Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme antiblafbanden wordt het weer rustig in de straat.
16: Ook dat lost robuustrice.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrice.nl.
17: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
18: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 1 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusseprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in NOS met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusseprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt 10.000 euro. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn hernoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong. Maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. En op dit moment spelen in groep C Brazilië en Marokko. Daar staat het nu 1-1. Het is bijna rust. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. benacci.com.
13: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 2 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit de grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren er in de stad meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt 10.000 euro. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. En daarmee kwam toen een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar.